0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Genk in Limburg heeft de brandweer gisteravond een wijde brand kunnen stoppen. Die was genaderd tot op 30 meter van woningen. Een oppervlakte van 3 hectare is in de vlammen opgegaan. De brand was opgemerkt door agenten in een helikopter van de federale politie. Die ging daar in de lucht voor een zoekactie. Het vuur breidde zich snel uit en de brandweer kon maar net voorkomen dat het oversloeg op bomen en woningen. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn verschillende doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is niet duidelijk. Amerikaanse media spreken over 3 doden en 2 gewonden. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is één van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij, dus we zijn... gigantisch blij.
1: Ons land haalde het voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweersbuien. En ook de dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig, maar ook kans op buien.
3: Dit is Joe Summer.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In Peru in Zuid-Amerika is een vliegtuigje met toeristen neergestort. Daarbij zijn de 13 inzittenden om het leven gekomen. 2 bemanningsleden en 11 toeristen. Het waren Italianen, Duitsers en Spanjaarden. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In de Amerikaanse staat Idaho zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij aan een fastfoodrestaurant. Dat meldt de lokale politie. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De schutter zou zelf ook overleden zijn. De politie onderzoekt nog zijn identiteit en motief. En nog in de VS heeft het Belgische Solar Team de Solar Challenge gewonnen. Dat is een wedstrijd voor wagens op zonne-energie over 4000 kilometer. Het Belgische team bestond uit ingenieurstudenten van de KU Leuven. Rob Willaert is een van hen.
2: Het is eentje voor in de geschiedenisboeken. We hebben al gewonnen in Australië, we hebben al gewonnen in Europa, in Zuid-Afrika. Maar dit is toch wel echt nog een ander continent. Nog eens een kampioenschap erbij. Dus ze zijn gigantisch blij.
1: Ons land haalde het net voor het Nederlandse team van de Universiteit van Delft. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond wel kans op onweer. Dinsdag nog wel warm rond 30 graden, maar ook wel kans op regen of onweersbuien.
0: Dit is Joe Summer.

Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Dit is Joe Easy.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Dit is...

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Bij 1 op 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader een vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van Vias.
2: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
1: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel en boetes tot €50.000. Vanaf vandaag moeten bedrijven verplicht vermelden wanneer ze foto's, video's of andere content gebruiken die met AI gemaakt is. Dat is een nieuwe regel van Europa. Bedrijven die dat niet doen, riskeren dus vanaf nu een boete. Alleen is er in ons land nog altijd geen officiële toezichthouder om dat te controleren. De deadline die Europa daarvoor gaf was eigenlijk 2 augustus vorig jaar. Onze toezichthouder voor telecom en post zou wel de nieuwe AI-waakhond worden, maar het parlement moet dat nog goedkeuren. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich dan in ruil geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. In Cuba zitten heel wat delen van het land opnieuw zonder stroom. Het gaat dan om 5 van de 15 provincies, waaronder de regio rond de hoofdstad Havana. Dat meldt de Cubaanse elektriciteitsmaatschappij. Op het eiland zijn er regelmatig blackouts, omdat de infrastructuur verouderd is. En sinds januari zijn de stroompannen nog erger geworden. De VS legde toen een olieblokkade op aan Cuba, waardoor er geen brandstof meer geleverd kan worden. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en het terugkeer daarnaar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger heeft zelf nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maximaal tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden, maar ook kans op regen of onweersbuien.
3: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe Easy. Enjoy and take it easy. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code yellow!
0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. Bij 1 op de 4 ongevallen waarbij een voetganger gewond raakt, pleegt de dader vluchtmisdrijf. Blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Ook fietsers worden vaker slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. In totaal raakten er vorig jaar meer dan 5000 mensen gewond bij een ongeval waarbij de dader op de vlucht sloeg. De daders zijn vaak onder invloed van alcohol of drugs, zegt Stef Willems van FIAS.
4: Sommige daders die komen zich dan wel eens aanmelden, eens een roes achter de rug is, maar dat vermindert het leed natuurlijk en de letsels van de personen die slachtoffer zijn niet. Daarnaast zien we ook regelmatig dat de daders niet in orde zijn met hun papieren, rijbewijs of verzekering. Maar het blijft vooralsnog gissen waarom dat er nu de laatste jaren een stijging is.
3: De laatste 10 jaar waren er 8% meer vluchtmisdrijven. De straffen zijn nogthans zwaar. Je riskeert voor vluchtmisdrijf met gewonden tot 3 jaar cel, een boete tot €50.000 en een rijverbod. In de Gazastrook zijn zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat meldt de Palestijnse civiele bescherming. Vrijdag was er nogthans een akkoord over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan geleidelijk aan terugtrekken. Maar afgelopen nacht waren er dus verschillende Israëlische aanvallen, onder meer op een appartementsgebouw. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat melden Russische media. Een vrouw probeerde in het restaurant binnen te geraken. Er zat een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er is nu een terreuronderzoek geopend. In de VS heeft het Witte Huis een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Bad Bunny gebruikt in een TikTok-video over ICE. Dat is de politiedienst voor illegale immigratie. Bad Bunny uitte al openlijk kritiek tegen de migratiepolitiek van president Donald Trump. Het Witte Huis gebruikte in de video een nummer dat gaat over Bad Bunny's band met zijn thuisland en de terugkeer naar daar. De muziek is intussen verwijderd van de beelden. De zanger zelf heeft nog niet gereageerd. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
5: Dit is Joe Summer.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Enjoy and take it easy.
2: Joe Easy.

0: Peugeot Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Een hele fijne zondagochtend. De eerste bezoekers op ons Paradise Beach wandelen hier rond. Ik heb de deur ondertussen geopend, dus wij kunnen eraan beginnen. Eerst het nieuws nog van 10 uur met Lore Brijsink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vakanties naar Zuid-Frankrijk hoef je niet te annuleren door bosbranden. Een bomaanslag op een restaurant in Moskou en Trump voerde een aanval op Iran vannacht niet uit. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de zondag. Gert Verhoeven.
2: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
1: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. In Moskou zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een bomaanslag in een restaurant. Er raakten ook 21 mensen gewond, dat meldde Russische media. Een vrouw probeerde het restaurant binnen te geraken. Ze had een bom bij in een doos. De bewakingsagent hield haar tegen, waarna de bom buiten ontplofte. De slachtoffers zouden de vrouw zelf, de bewaker en een klant zijn. Er zijn geruchten dat er een feestje voor een hoge Russische generaal aan de gang was. Er is een terreuronderzoek geopend. Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Naar eigen zeggen omdat verschillende landen in het Midden-Oosten samen met Iran dat gevraagd hadden, in afwachting van een akkoord. Meer details daarover zijn er niet. Gisteren riepen de Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten burgers nog op om zich voor te bereiden op een vertrek. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm, rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Bijna 3 minuten over 10 is het ondertussen. Goed nieuws, wat de weg betreft. Er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
3: Met Anne en Klaas.

Dit kwam uit het album Purple Rain. En zoals je daarnet hebt gemerkt, stond dat album niet vol met ballads, zoals die Purple Rain. Nee, dat ging daar ook regelmatig goed vooruit, zoals op I Would Die For You. En dat was een gouden combinatie toen, hè. Die rustige nummers en die wat stevigere nummers. 25 miljoen exemplaren zijn er verkocht van dat album. En dan zwijg ik nog over het succes van de film Purple Rain. Prince and the Revolution, het eerste nummer dat weer klonk hier op ons Paradise Beach op deze zondag. 2 augustus zijn we ondertussen al. We zitten hier dus nog precies 1 week, want 9 augustus, dat is de laatste dag dat we hier zitten. Er komen wel nog een paar grote artiesten langs deze week. Ik vertel er straks meer over welke artiesten je mag verwachten. Eerst muziek van Khaled en deze Texas in a Smile.

De tekst van dit nummer werd geschreven door een man die ook heel veel hits heeft gemaakt voor Céline Dion. Ja, zowat al het Franstalige materiaal van Céline Dion werd geschreven door Jean-Jacques Goldman. En die ken je misschien zelf ook nog wel van Je te donne. En dat is dus ook de man achter die Aïcha van Galette. Donderdag stond hier een man op ons dak die, het klinkt misschien een beetje raar, maar eigenlijk heel veel aan corona te danken heeft. Ja, dat klinkt raar, maar we mochten toen geen stapje buiten zetten en hij dacht bij zichzelf, ik maak van mijn garage een grote filmset en daar ga ik TikTok-filmpjes opnemen. Ik kreeg bijzonder veel volgers en ondertussen heeft hij al een paar hits gescoord en hij stond hier dus afgelopen donderdag perre. Hij heeft een hele goede nieuwe single gemaakt, vind ik. Yesterday, Today, Tomorrow, die hoor je na deze Earth, Wind & Fire. Je zit dan al een eindje verder dan Tomorrow trouwens. Dit zijn ze, met September.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kom echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit
1: is Joe. Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Dit is nieuw bij Joe.
6: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
0: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe single op

als je met hem wil afspreken, dan is dat een lastig antwoord. Hè? Yesterday, today, tomorrow. Maar wel een hele leuke nieuwe single van Berre. Ik zie voorlopig erg veel koffietjes passeren. Hier op ons Paradise Beach. Hier en daar ook een cannoli. Dat zijn die erg lekkere Italiaanse koekjes. Perfect voorbij die koffie trouwens. Met hele zachte ricotta die een smaakje heeft gekregen. Moet je zeker eens proberen. Maar als je nu zin al zou hebben in een ijsje, laat je vooral niet tegenhouden. Je bent welkom hier in het grootste ijssalon van onze club. Je vindt ons aan de Koning Ridderdijk in Westende naast de surfclub. Ik zie al die surfertjes op dit moment richting zee trekken trouwens. Dat is een prachtig beeld. Hier aan mijn linkerkant. Maar eigenlijk kan je er gewoon niet naast kijken hoor. Naast dat Paradise Beach van ons, dat springt echt wel in het oog. Als je de hele dijk van Westende afgaat, dan zie je ons eigenlijk al staan. We hebben trouwens een... Wiltura, die is jarig. Hij is hier niet zo ver vandaan geboren trouwens, in Veurne, in 1940. Dus hij wordt 86 vandaag. Dat gaan we hier niet zomaar laten passeren bij Joe. Je zal hem een paar keer horen vandaag, zoals nu al, met deze parel van hem. Vergeet Barbara.

0: Give a little and turn me on.
1: Tot en met daarvoor, 9 augustus op het strand van Westende.
0: Daarvoor hadden we ook nog een jarige Wiltura vandaag. 86 wordt hij. Je zal hem een paar keer horen vandaag. De man is hier echt vlakbij geboren in Veurne. En vandaag dus jarig. Als je dit weekend trouwens aan zee verblijft en je wil jouw zondag voormiddag op een leuke en nuttige manier starten, dan heb ik een goed idee. Want wij genieten hier in Westende met volle teugen van dat strand. Maar we willen dat natuurlijk ook wel graag kraaknet houden. En daarom zijn we hier bij Joe helemaal fan van de Propere Strandlopers. Dat is een geweldige Vlaamse vrijwilligersorganisatie die elke dag zich keihard inzet om dat strand hier aan de hele kustlijn proper te houden. En op dit moment zijn ze bezig hier voor dat strand van Paradise Beach. Dus als je denkt van, goh, verveel me een beetje en ik wil eigenlijk wel meewerken aan een proper strand, wel geen enkel probleem, kom gewoon op het strand. Je ziet daar al een paar mensen dat strand proper maken. Sluit je gewoon aan, het is heel eenvoudig. En dan help je om dat strand

Phil Oakey, dat was de zanger van Human League, had een echte bloedhekel aan deze single. Ja, hij vond het geen goed idee om het als single uit te brengen. De platenfirma heeft hem serieus moeten masseren, want zij waren wel bijzonder enthousiast. En dat hebben ze toch wel echt goed aangevoeld, want het werd een van de grote hits in 1982, Don't You Want Me. Het is een mooie dag hier in Westende, volop zon en nog net iets warmer. Dat is mijn indruk toch, net iets warmer dan gisteren. Al blijft die zeebries de temperatuur hier op een aangenaam niveau houden, maar... zeebries, ook vandaag eigenlijk weinig van te merken. Dus het is alleen maar zon en echt aangename temperaturen. Dus laat het een uitnodiging zijn om af te zakken richting Westende naar het Paradise Beach. We draaien zo meteen London Beat met I've Been Thinking About You. Chipaupaup, weet je wel, dat nummer mag je zo meteen gaan meezingen. Na dit fantastische nummer van Adele, And Someone Like You.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
0: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
0: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

De zanger van deze groep was Jimmy Helms. En die had een heel bombastisch nummer gemaakt in de jaren 70. Waarschijnlijk ken je dat nog wel hoor. Gonna make you an offer you can't refuse. Nou, dat was toch wel een serieus verschil in de jaren 90 met die Jibaupaup. Want toen was hij dus de zanger geworden van London Beat. We gaan naar Alex Warren luisteren zometeen. Ja, die rijgt de singles echt aan elkaar. Hij heeft er op dit moment zelfs 2 in de top 40. Fever Dream gaan we nog eens draaien. En Fever Dream, dat was die andere. En Passenger. We gaan zometeen nog eens naar een van die vorige luisteren. Before You Leave. Eerst een nummer dat een link heeft met Diana Ross. Ja, die heeft het oorspronkelijk gemaakt en die Diana Ross stond afgelopen vrijdag toch wel op Lokerse grond, zeker. Zij was de headliner op de main stage van de Lokerse feesten en zij heeft het origineel gemaakt in de 60s van dit nummer hier. Maar Kim Wilde heeft er wel een hele fijne cover van gemaakt, bijna 20 jaar later. Dit is You Keep Me Hanging On.

Ik zie het nog gebeuren dat ze een film zullen maken over het leven van deze man, Alex Warren. Ja, hij is op jonge leeftijd al zijn vader verloren aan een ziekte en zijn moeder had een alcoholverslaving en die is hij ook verloren. En op dat moment had hij zelf helemaal niets meer, geen dak boven zijn hoofd. Hij woonde in zijn auto. Heb ik al genoeg ingrediënten gegeven om daar een straffenfilm van te maken? Ik denk het wel. Maar wat een ongelooflijke muzikale carrière heeft hij ondertussen uitgebouwd. Het begon allemaal met filmpjes op social media en dat was een heel goed idee, want op die manier werd hij steeds bekender en ondertussen al zoveel hits gescoord. Alex Warren en Before You Leave Me gaan wij ook nog totaal niet doen, hier vertrekken. Alhoewel, zo lang duurt het nu ook weer niet meer. Dus als je nog naar het Paradise Beach wil komen, 9 augustus zijn we hier weg, maar tussendoor gebeurt er nog van alles. Ik zal straks eens het overzicht geven van wie hier nog allemaal zal passeren. Ik kan nu al zeggen dat Ben Segers hier straks zal passeren. Dat is de centrale gast bij Tess on the Beach straks om 12 uur. We zijn weg naar het nieuws van 11 uur trouwens. Doen we zo meteen met Wet, Wet, Wet, Love is All Around. En dit zijn de Gibson Brothers.

0: Straks om 12 uur is het van Friendship Dedication en vooral Focus on the Job. Want Ben Segers komt langs in Tess on the Beach. Daarvoor ik nog een uurtje met Niles Barkley om te beginnen. En Lore Brijsink natuurlijk met het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een zware brand in Brecht. Je hoeft je reisplannen naar Zuid-Frankrijk nog niet meteen te annuleren. En Trump heeft een aanval op Iran afgeblazen. In Brecht in de provincie Antwerpen heeft het zwaar gebrand in een appartementsgebouw. Dat meldt de brandweer. Het vuur sloeg over naar andere appartementen in het gebouw. Alle bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. Er is wel veel schade. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk. Het is voorlopig niet nodig om je vakantie in Frankrijk deze maand te annuleren door de bosbranden daar. Dat zegt de Franse Campingfederatie. De impact van de branden op reizigers blijft beperkt. Dat bevestigt ook mobiliteitsorganisatie VAB in de Zondag. Gert Verhoeven.
2: Maar de locaties waar de bosbranden waren, zijn qua toerisme relatief beperkt. Frankrijk heeft daar heel veel preventieve maatregelen genomen. Preventief gaan mensen weghalen. En dat maakt ook dat mensen die naar Frankrijk zijn gereisd, soms konden flexibel zijn, zeker als ze met de wagen waren, en 20, 30 kilometer konden uitwijken.
1: De afgelopen weken werden in het zuidwesten wel tienduizenden campingtoeristen geëvacueerd, maar voor hen werd een oplossing gevonden. En Amerikaans president Trump zou een grote aanval op Iran vannacht niet hebben laten doorgaan. Op verzoek van een aantal landen en Iran in afwachting van een akkoord. Dat schrijft Trump op zijn sociale media. Hij zegt dat Israël zijn goedkeuring gaf. Iran en Israël hebben Trumps uitspraken nog niet bevestigd. Saudi-Arabië bevestigt wel dat de Saudische kroonprins met Trump heeft gebeld om escalatie van het geweld te voorkomen. Zonnig vandaag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag dan nog wel warm rond 30 graden. Maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel zonnig, maar ook kans op buien.
0: Ja, bijna 3 minuten over 11 geworden. 2 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 11 minuten moet je daar aanschuiven en op de Antwerpse ring richting Nederland ook daar een file tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. 7 minuten daar.
3: Joe Paradise Beach met Alain Klaas.

met de geweldige stem van CeeLo Green, Nas Barkley en Crazy. Een hele fijne zondag. Het is 10:56 geworden. We zitten al in de maand augustus. En je weet, 9 augustus is de laatste dag dat we hier staan. Dus als je nog wil komen, dan moet je dat toch wel snel beginnen plannen. Gistermiddag zijn we alles te weten gekomen over de vakantiegewoontes van Red Sebastian. Vandaag een van mijn favoriete acteurs, Ben Segers. Ja, hij komt straks bij Tess vertellen wat zijn mooiste vakantie was, maar ook welke vakantie serieus in het water is gevallen. De echte horrorvakantie. Alle verhalen horen we dus over de middag bij Tess on the Beach. En wie stond hier dinsdag op het dak van deze studio voor een volgepropt terras? Wel, dat was Meteor. Je hoort hem straks nog eens.

0: This is Joe.
1: Joe.
2: Good times. Great music.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

daarnet hadden we een nummer van de mannen van een surfclub hiernaast. Ja, die zijn weer bezig hoor. Surfing USA van de Beach Boys. En hij is dinsdag dus langsgekomen voor een summer session hier aan ons Paradise Beach in Westende. Meteor, wat een goede nieuwe single is dat toch, hè? Die nooduitgang. En er zijn er nog een paar die we verwachten. Nu woensdag, 5 augustus, moet je hier om zo omstreeks 6 uur zijn voor K3. Daar is er een kort miniconcertje van K3. Dus nu woensdag om 6 uur komen ze hier langs voor zo'n summer session. En dan is er nog één volledig concert met live band en alles erop en eraan. Dat zal zaterdag zijn. De voorlaatste dag dat wij hier staan in Westende, 8 augustus. Dus Aaron Blommaert. We verwachten je dan om 8 uur voor dat laatste live concert dat we hier hebben. Ik heb trouwens nog een jarige. Straks hadden we al Wiltura in de bloemetjes gezet. Maar er is er nog een andere jarig vandaag. Dat is Andrew Gold. Die heeft een paar mooie solo-nummers gemaakt. Die hoor je vandaag ongetwijfeld in de loop van de dag passeren hier bij Joe. Maar hij was natuurlijk ook de man achter deze band. Wax. Dit zijn ze met Bridge to Your Heart.

De manier waarop B.B. Winans in deze opname verwikkeld is geraakt, dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Ja, je moet weten, die B.B. Winans is een Amerikaanse gospelzanger en die was toevallig op vakantie in Londen. En net op dat moment belde de platenfirma vanuit Amerika met de vraag of hij zin had om daar een nummer op te nemen. Want Eternal was op zoek naar een goede gospelzanger. En als er nu één goede gospelzanger in de wereld is, dan is dat toch wel B.B. Winans. En hij was daar en hij dacht, ja, ga ik hier nu nog wat dingen bezoeken of ga ik in een studio zitten om een nummer op te nemen? Het is dus het tweede genomen geworden. Ze zijn dus samen gekomen en het resultaat... Het resultaat van die combinatie van B.B. Winans met Eternal was een echte tophit. Ja, fantastisch nummer ook, hè? I Wanna Be The Only One. Ik moet eventjes waarschuwen, dit is het minst toepasselijke nummer dat we vandaag gaan draaien hier in de ochtend bij Joe. Ja, maar wel een hele goede single van Eurythmics. Here Comes The Rain Again.

0: Tijd nog altijd een echte summer body heeft. Als ze een beetje te veel vet heeft, dan laat ze het gewoon wegsnijden. Ik heb het over Cher. Die gaan we zo meteen draaien. Enrique Iglesias, die heb je daarnet trouwens gehoord. En er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 8 minuten aanschuiven daar. En richting Antwerpen ook op de E17. Tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Daar komen nu 6 minuten bij. Joe Paradise
1: Beach. Met Alain Klaas.

Ze had al een enorm succes gehad met die single Believe. Dat is die rare single waar haar stem zo overslaat. Believe. Ja, en ze dacht bij zichzelf, ik ga diezelfde sound aanhouden. Joe Paradise Beach. We gaan daar niet te veel aan veranderen, want die Believe was zo'n danig succes. Gewoon een nieuwe single maken in diezelfde stijl. We kunnen haar geen ongelijk geven, want het was opnieuw bingo. In 99 was dat Strong Enough van Cher. De volgende hier van op ons Paradise Beach zal Electric Light Orchestra zijn. Mr. Blue Sky was eigenlijk wel een goeie geweest op een dag zoals vandaag. Maar het is een andere clipper, Don't Bring Me Down. Die hoor je na Phil Collins. How can I-

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Geweldig nummer, Electric Light Orchestra. En Don't Bring Me Down. Dat is ook het laatste effect dat Ben Segers op mij heeft, moet ik zeggen. Meestal kan ik hartelijk lachen met al die personages die hij speelt. Maar hoe zit het met zijn vakantiegewoontes? Tess gaat het allemaal achterhalen in Tess on the Beach. Straks om 12 uur met Ben Segers dus. We hebben laid back zometeen. Binnen enkele minuten met Sunshine Reggae naar Clouseau en de Tegen.

je zo'n top 5 zou moeten maken van de grootste artiesten van dit moment, dan staat zij er toch wel ergens bovenaan, dacht ik. Taylor Swift met Anti-Hero. 7 voor 12 is het ondertussen geworden. 7 voor Ben Segers en zijn vakantieliefdes, zijn vakantiedroom, vakantieverhalen en ook zijn horrorverhalen uit vakantie. Die hoor je allemaal straks na 12 uur. Ik heb er nog 2 tot aan het nieuws van 12 uur. Dat is zometeen Lionel Richie met All Night Long. En nu een plaatje. Als je goed luistert, dan ga je dat daar echt in horen. Jullie hebben nog niet betaald. Ik ga dat nu zeggen. Je gaat dat zometeen zeker 100 keer horen in het volgende plaatje. En de volgende keer dat we het nummer draaien, dan ga je dat opnieuw horen. Dus ik ben daar verantwoordelijk voor. Shumbabamba en Tap Thumping. Ik wens je een hele fijne zondag. Leuk dat jullie erbij waren. Morgenochtend zijn we er opnieuw.

0: De komende 2 uur breng ik door met iemand die mij altijd aan het lachen brengt. Een vrolijk iemand. Ik mag hier vakantie vieren met acteur Ben Segers. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Mogelijk nog meer slachtoffers in Ceuta. De bosbrand in Griekenland blijft uitbreiden. En verschillende voetbalbonden vragen het ontslag van FIFA-baas Infantino. In Ceuta vreest de Spaanse politie nog meer slachtoffers na de migratiecrisis daar. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Er werden al 67 lichamen geborgen, maar er zouden nog heel wat slachtoffers in het water liggen. Vrijdag bestormden zo'n 60.000 migranten het stuk Spaans gebied in Noord-Afrika via Marokko. De EU-landen komen dinsdag digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt collega Robin Ramakers.
2: Er is dat bekende migratiepact, dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren. Maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
1: Voor ons land zal minister van Migratie en Asiel Anneleen van Bossuyt deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden. Dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. In de Amerikaanse staat Washington is intussen de noodtoestand uitgeroepen voor bosbranden. Duizenden inwoners moesten evacueren omdat het vuur hun huizen bedreigt. In totaal staat er bijna 90.000 hectare natuur in brand, verdeeld over 12 brandhaarden. De regio kampt met extreme droogte al voor het 4e jaar op rij. En ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag en daarom moet Hongarije zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen, maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En verschillende voetbalbonden en voorzitters wereldwijd willen dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. Aanleiding is alle heisa rond de omstreden plannen van Infantino. Die wilde aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op en hij besloot de plannen te schrappen. Onder meer de UEFA is nu het vertrouwen in Infantino kwijt en eist dat hij ontslag neemt. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: 2 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten aanschuiven. En richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Gent 6 minuten.
3: Joe Paradise Beach. 6 on the beach.
4: Met Ben Segers.

0: Good times, great music. This on the beach.
1: Ja, de komende 2 uur vier ik vakantie met iemand. Ja, als ik hem zie, word ik altijd blij. Ik moet altijd een beetje lachen.
2: Oh.
1: Het is altijd warm, het is altijd leuk als we elkaar zien.
2: Maiden, dat is love.
1: Het is love.
2: Dat is liefde.
1: Ja, een beetje wel, hè?
2: Ja. Maar dat is een beetje insgelijks, hè?
1: Ja, welkom, ja. Ben Segers hier in mijn stand.
2: Dank je wel.
1: Het was een beetje puzzelen om u hier te krijgen, maar het is gelukt.
2: Het is gelukt,
1: ja. Ik ben net terug van vakantie.
2: Ja, sinds 2 nachten terug.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je ziet dat ook, je ziet er nog zo wat wild uit, hè? Je haar is goed, ja.
2: Ja, maar ik ben naar de kapper geweest op vakantie.
1: Is goed gedaan.
2: Ja, dank u.
1: Ja. Ja,
2: je ziet er ook goed uit.
1: Dank je wel, ik heb nog geen vakantie gehad.
2: Nee, maar je ziet er toch goed uit.
1: De Belgische kust, is dat een vakantieplekje voor jou? Kom je vaak naar hier om even de rust op te zoeken of niet echt?
2: Niet heel vaak, maar ik zie dat wel graag. Dus als ik naar de kust kom of zo, of als ik naar de zee of daar moet zijn of zo, wil ik altijd de zee gezien hebben.
1: Ja.
2: En op strand en ja, voilà. Het doet mij wel iets altijd, ja. Maar ik kom hier niet zo heel vaak.
1: Ja.
2: Nee.
1: Zeg, Ben, toch één ding dat ik al eens even wil toetsen.
2: Zeg.
1: Als jij op vakantie bent en je zit in een hotel.
2: Ja.
1: Het hotelpersoneel, zien die u dan ook zo als degene, hoe dat wij u zien, zo de grappige, de lolbroek, de leuke, de altijd... Amusante.
2: Goh, dat hangt er vanaf waar, hè? Ja, ik bedoel in het buitenland.
1: Ja?
2: Ja, die hotelmedewerkers die gaan mij niet herkennen.
1: Nee, maar zijt je dan wel zo...
2: Hoe? Dat ik daar de plom begin uit te hangen? Nee, dan ben ik gewoon rustig.
1: Chill.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut. Okay. Ja. Valt dat tegen? Of?
1: Een beetje.
0: Dit is Tess on the Beach. Good times. Great music.

0: Tess on the Beach.
1: De vakantie-ID van Ben Segers.
2: Meneer Segers, pitch uzelf eens in 15 seconden als reispartner.
3: Meestal chauffeur.
2: Oké.
3: Als het met de auto is. Ik ben vrij rustig op vakantie. Ik schakel een tandje lager. Kan ook wel stil worden ineens op vakantie. Dat er weinig klank uitkomt.
2: En kan uw partner daarmee op?
3: Dat kan alles botsen dan. Want waarom zeg jij niks?
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: maar normaal, ik denk dat ik een normale reispartner ben. Ja, okay. Denk het wel. Ja.
2: Oké, en meestal met de wagen op reis? Of?
3: Nee, dat hangt er vanaf. Nu, afgelopen vakantie zijn we met een auto gegaan naar Frankrijk, de Ardèche. Dat was een lange rit, het was daar zeer warm. Maar wel zalig, Tess.
2: Ja. En heb je batterijen terug helemaal opgeladen?
3: Een beetje wel. Ja, je komt toch vermoeid terug. Ik heb zelf gereden, altijd. Ik ben de enige chauffeur op vakantie toch. En ik was toch wel moe, 14 uur rijden. Ja, dat kruipt in je kleren.
2: Allee, dan kun je hier even 2 uur
3: batterijen. Ik kom hier een beetje bij u chillen. Ja.
2: Ik heb nog een paar snelle vraagjes. Een rozeetje of een frisse pint?
3: Geen van beide. Nee, gewoon een koffie of water. Ik drink niet.
2: Nooit alcohol. Dat is
3: niet
2: waar,
3: meer.
2: Je hebt mij dat verteld in late night.
3: Voilà. Ja,
2: ik was het even vergeten.
3: Goeie punten, Tess.
2: Ja. Voor een vakantie haal ik mijn beste sportmoves uit de kast of nee, summer body, I don't care.
3: I don't care.
2: Een zwemshort of een speedo?
3: Een zwemshort. Ja, dat is zo'n speedo.
2: Maar dat gaan ook zo'n shortje zijn, hè? Kan sexy zijn.
3: Ja, ik weet het.
2: Zo
3: aanspannend. Ja, maar ik hou mijn materiaal liever... Zo wat flodderig in de wind.
2: Alles plannen op vakantie of God schept een dagje en we vliegen erin?
3: We vliegen erin, ja.
2: Ik heb op vakantie soms wat heimwee.
3: Ja.
2: Of nee, ik ben degene... Ah ja.
3: Nee, zeg, maak af.
2: Of ik ben degene die al na een paar dagen zegt... Oh, zeg, hier zou ik wel kunnen blijven wonen.
3: Nee, dan nooit. Nee. Ik ben ook altijd een beetje meer thuisfront bezig. Of met thuis, of met werk toch ook wel een beetje. Ik probeer dat wel uit te zetten, maar toch, dat sluimert toch nog in mijn geest altijd.
2: Deconnecteren blijft moeilijk.
3: Dat lukt wel, maar ik ben er toch ook altijd mee bezig. Ja.
2: Een zonsopgang meepikken of nee, lekker uitslapen?
3: Lekker uitslapen.
2: Geen wekkertje zetten op vakantie?
3: Geen wekker, nee.
2: Nee. Waterrat of ik word amper nat? Ja, nee, ik klink
3: goeie vraag.
2: Raar, zoals
3: goeie
2: ik
3: vraag,
2: zeg,
3: Tess.
2: Ja, ik
3: zet me een joker in. Ik zet me een joker. Nee, ik ben wel een water. Ik ga graag in water, maar ik probeer toch de zon. Ik ben niet echt een zware zonneklopper. Ik ga er wel even in, maar nee, gezondheidshalve blijf ik daar ook graag van weg.
2: Een camping of een 5-sterren hotel?
3: Oh, ja, geef dan maar een 5-sterren hotel. Geen camping.
2: Oké. Eén reis per jaar of liever meerdere tripjes?
3: Meerdere, liever.
2: Sandaal of een schandaal voor een man?
3: Wat is een schandaal?
2: Ja, een sandaal, dat je dat vindt dat een schandaal is. Dat je dat niet vindt kunnen.
3: Het hangt ervan, je hebt sandalen en sandalen.
2: Dus je draagt het?
3: Nee, ik heb geen sandalen.
2: Ah, nee?
3: Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een sloef.
2: Een sloef?
3: Een sloef.
2: Open
3: teentjes. Nee. Ja, vroeger wel, maar nu, dit jaar had ik dat niet bij.
2: Oké. Ja. Geef jezelf een score op 10 als reispartner?
3: Een dikke 6.
2: 6? Oei.
3: Of een... Nee.
2: Dat is echt zo met de hakken over de sloot, hè?
3: Oh, ja, maar ja, ik ken mezelf ook wel, hè.
2: Oké, maar wacht. Wat is dan uw meest ergerlijk kantje op reis?
3: Drukte. Soms moet ik ook even alleen kunnen zijn.
2: Ah ja.
3: Ja, of zo minder volk rond mij of zo. Ja, ik heb soms ook wel zo wat... Ik zeg niet me-time nodig, maar toch zo rust, chill. Zo. Op een camping, dat zou niet lukken. Ik moet mij kunnen terugtrekken altijd.
2: Oké.
3: Die mogelijkheid moet ik hebben.
2: Oké.
3: Snap je?
2: Maar niet de komende 2 uur, meneer Segers.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon, Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music.
1: Dit is Joe. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Tess on the beach.

0: Dat is...
1: Ja, we weten eigenlijk al, Ben Segers, dat je net op reis bent geweest. Ja. Je hebt net genoten van een vakantie. Maar het is wel druk geweest, denk ik. Hè? Je hebt een opname van een film achter de rug.
2: Ja. Ja. In begin juni zijn wij beginnen filmen voor Ouch, the movie.
1: Oh, daar kijk ik zo naar uit. Ik ben een grote fan. Hè.
2: Oh, is het echt?
1: Maar serieus, ja.
2: Ja, ik had u eigenlijk moeten uitnodigen op een van de opnames. Want de film begint... met een groot verjaardagsfeest voor Ben,
1: ja?
2: die 50 jaar wordt. En daar waren veel celebrities aanwezig.
1: En jij hebt niet aan mij gedacht.
2: Hoe kan ik dat goed maken?
1: Ja, daar gaan we toch eens goed over
2: nadenken. Pakt u een tijd, denk daarover na en op het einde van de uitzending... komen we daar wel achter, hè?
1: Zeg maar, ik heb wel al zo, ook via de Axel, zo wat gehoord wat de storyline is. Ik ga niks verklappen, maar ja. Het klinkt echt wel.
2: Ja, het was zeer fijn. Het was hectisch wel. We zijn ook in IJsland gaan filmen. Ja. Dus er gebeurt eigenlijk van alles. Hè. Natuurlijk in de reeks, dat zijn afleveringen van 25 minuten of zo. Maar nu heb je een film, een tijdspanne toch van 90 minuten. Dus er komen nog extra verhalen bij die dat je in een reeks niet kunt doen. Dus... het was zeer fijn, maar zeer intens. Ja. Dus mijn verlof die kwam goed op tijd.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, dat is wel en staan er nu nog veel nieuwe projecten?
2: Ja, in het najaar ga ik filmen voor een nieuwe reeks waar ik eigenlijk nog niet zoveel over mag zeggen. Okay. En misschien nog een andere reeks ook waar ik ook niet zoveel over mag zeggen. Maar ik mag niet zoveel
1: secret
2: zeggen. Ja, ja. Een beetje secret nog.
1: Ja. En vakantie, wordt dat dan al gepland tussendien? Of heb je nu niks meer in het vooruitzicht?
2: Goeie vraag. Wanneer kun je? Dan moet ik eens goed bekijken wanneer ik nog op vakantie kan. Misschien ergens eind december of zo.
1: Ah ja, en ben jij dan degene die echt zo de planning in handen pakt? Nee.
2: Tess, ik ben geen organisator op dat gebied. En mijn madame Lenny ook niet eigenlijk.
1: Ah, en
2: nee,
1: hoe,
2: wij zijn zeer,
1: dan?
2: Ja, wij zijn afhankelijk van toevalligheden. Ah, iemand die zegt van, ja, maar ik weet nog iets waar dat wij ooit geweest zijn. Ja? En dan gaan wij daar naartoe. Of. Maar zo, bijvoorbeeld, naar het Filmfestival van Berlijn zijn we in april geweest. Nee, in februari geweest. Dat hebben we wel zelf geboekt.
1: Oké.
2: Okay. We moesten daar zijn en dan hebben we wel zelf een hotelje geboekt. En dat is al een heel avontuur, hè?
1: Ja.
2: Zo booking.com en toestanden en...
1: Ja, want meestal is één van de twee wel degene
2: ja,
1: die
2: maar wij zijn zo niet. Wij zijn zo, ja, eigenlijk, ja. En ik moet wel zeggen, als ik dat dan doe, samen met Lenny, dan kijken we wel naar elkaar van, eigenlijk is dat toch niet zo moeilijk? Ja.
1: Kijk, dus wanneer de volgende vakantie is, het is een raadsel naar waar, we zullen het zien.
2: Ja, dat gaat blijken, maar ik vermoed ergens eind december of zo, tijdens de feestdagen, dan wil ik ook altijd wel weg.
1: Oké. Okay.
2: Maar ik vergeet nog iets te zeggen, misschien dat ik eind augustus nog naar Zwitserland ga met mijn zoontje.
1: Met jullie twee echt?
2: Ja, ja. Ah, ja. Dat is zo wat traditie.
1: Dat jullie een vakantietje onder
2: jullie
1: twee.
2: Ja, naar Zwitserland, waar ik vroeger altijd als kind geweest ben. Ik ben daar met mijn familie vaak geweest, met mijn broer dan. Als ik wat ouder was, ook altijd daar naartoe. Mijn broer trouwens, die is een groot fan van u.
1: Van mij?
2: Ja, en die wordt bijna 60. Wordt 59, dus je moet straks eens een filmpje inspreken. Maar goed, dit terzijde. Naar Zwitserland en dan gaan we daar zo wat wandelen. En ik ken daar ondertussen al mensen van vroeger, toen ik zo'n klein paganderke was. En dan gaan we die mensen opzoeken. En eigenlijk is dat is niet in een toeristisch gebied, maar dat is zo, ja, met een boer.
1: Oké.
2: Okay. Leuk, chill, wat koeien bellen horen.
1: Ontspannen.
2: Ja.
1: Zeg, Ben, als acteur wordt je geheugen heel goed getraind?
2: Op korte termijn wel, hè. Ja.
1: Ja. Ah ja, want we gaan straks toch wel eens een beetje in uw geheugen graven. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mooiste vakantieherinnering.
2: Oké. Okay.

0: twee plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten aanschuiven. En op de Antwerpse ring even lang richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Tess on the Beach.
2: Met Ben Segers.

0: on the beach.
1: De vakantieherinnering.
2: Ben Segers nog altijd bij ons hier in Westende. Ben,
3: ja.
2: Is er zo een geur of smaak die je meteen naar een vakantie kan katapulteren?
3: Ja, ik heb het meegebracht, want ik moest een cadeau. Zonnecrème.
2: En, ja. ben jij dan ook iemand die het consequent gebruikt?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik ben de laatste jaren toch meer en meer echt een stevige insmeerder. Ja, weet je, ik vertrek nooit graag op reis. Ik vind dat altijd gedoe, die koffers denken, hoeveel onderbroeken moet ik meenemen en heel de bazaar gekend. Maar als ik er dan eens in de auto stap, ben ik dat gevoel kwijt. Dan ga ik graag. En ja, zonnecrème, dat zonnegeur, als ik dat ruik, door het jaar heen ook, als ik dat optrek met kerstmis of zo, dan moet ik altijd denken aan vakantie. Ja. De zonnegeur, ja, dat vind ik geweldig.
2: Ja. Ja. Zeg, is er ook zo een vakantie die je voor altijd zal bijblijven, omdat die echt heel speciaal was voor jou?
3: Goh. Ja, die gaan er zeker zijn. Met de familie altijd wel, ieder jaar. Dat vind ik altijd, dat zijn altijd onvergetelijke tripjes, omdat je dan zo hecht dicht bij elkaar bent. En constant aangewezen, je bent 24 op 24, dus dat sowieso. Maar zo ene vakantie die dat recht uitspringt, goh, dat is moeilijk, hè. Maar ik weet wel, ja, ik heb ooit eens, toen ik een jaar of 14, 15 was, zwaar verliefd geweest op het meisje.
2: Oké.
3: En dat was niet wederzijds.
2: Oei.
3: Of die liet geen blijk van interesse.
2: En waar was dat?
3: In Zwitserland.
2: Ah ja.
3: Waar ik nu ieder jaar nog naartoe ga.
2: In de hoop dat die nog eens tegenkomt.
3: In de hoop dat je misschien nog eens... Maar ik heb die ook nooit meer gezien. Die werkte ergens in een cafeetje waar ik altijd naartoe kwam. Of waar wij iets gingen eten.
2: Ja.
3: En ik was daar zo verliefd op. En ik heb die ooit een brief geschreven en zo, maar nooit een antwoord van gekregen. Ik was er zo verliefd op, Tess.
2: Allee.
3: En dat was heel bijzonder, want dat was, ik denk, in het jaar 1990. Dat was zo toen Tien om te zien, VTM ook zo juist opkwam. Al die Vlaamse muziek. En ik connoteerde het daarmee eigenlijk. Ik was er zo verliefd op en geen reactie, hè.
2: Dat was echt erg. Dus jij zat altijd in dat cafeetje?
3: Ja, maar dat was daar waar wij sliepen ook altijd.
2: Ah ja, oké.
3: Dus ja, voilà.
2: En je hebt die brief overhandigd?
3: Ja, toen ik vertrok, heb ik die brief aan de balie gelegd. En die zal dan wel kennen, die mensen van die balie. En die zeiden van, ja, we zullen die aan Mirta, Mirta heette dat meisje. We zullen die geven dan, die brief. En ja, een goede onderbouwde brief met mijn adres op, dat ze zeker kon terugsturen. En zo. Ik heb nooit iets van je... Nee.
2: Hoe was dat nog, hè? Dan ging echt naar de brievenbus lichter in.
3: Nu is dat met Instagram of gestuurd, ja. Ja. Of ja, sociale media. Maar toen was dat per brief, hè.
2: En heb je daar liefdesverdriet van gehad?
3: Ik heb dat toen wel aangetrokken, ja.
2: Ja. Dat is nu niet per se je mooiste vakantieherinnering,
3: hè? Nee, maar wel een heel, heel tastbaar. Ja, ik voelde dat heel pijnlijk misschien.
2: Ja.
3: Ik voelde toen wel heel veel. Ja.
2: En heb je nadien nog brieven durven schrijven of je gevoel?
3: Naar dat meisje?
2: Nee, ik bedoel naar andere vrouwen. Want ja, dat komt wel hard binnen, hè, als er zo niks...
3: Ik heb toen zeker nog ooit nog wel brieven geschreven naar mensen. Maar niet meer zoveel misschien. Ja,
2: en toen een antwoord gekregen?
3: Ja, denk het wel. Ik vermoed van wel, ja.
2: Klinkt niet echt
3: overtuigend. Ja, ik vermoed van, ik vergeet ook veel. Dus,
1: Vanavond bij VTM. In gesprek met de bekendste bomma van de familie in 100 jaar Annie. En ook bekend volk bij VTM 2, waar de Three Musketeers geschiedenis schrijven. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Breakfast on the beach.
1: De horrorvakantie.
2: Ja, vooral eer je mij je ergste verhaal bovenhaal toch even zeggen, Ben.
3: Ja.
2: Ik heb mijn fanship al uitgesproken over jou, maar ik ben niet de enige. Ze staan hier gewoon in rijtjes aan te schuiven.
3: Amai, zegt
2: je bent hot.
3: Ja, we moeten, ik had zo'n ding moeten maken, zoals met een beenhouwer op de bakken, dat je
2: nummerke in trek.
3: Ja, maar dat is wel sympathiek, amai, zeg. Dat, ja.
2: Je bent
3: dat doet mij wel deugd.
2: Ja.
3: En dat is... Hallo! Dan zijn we ze allemaal met mij op vakantie misschien.
2: Dat kan,
3: maar
2: ik denk wel met jou op foto. Dat
3: ja,
2: ik.
3: En ik vind het fantastisch dat jij zo'n vestje aan met de B van Ben.
2: De B van Ben.
3: Dat is toch geen toeval, toch niet? Allee, zeg er eens iets over.
2: Het is de B van Beckham, vrees ik.
3: Ah, van Beckham, oké. Okay.
2: Zeg, goed. Vertel eens, ja. Jouw ergste vakantie ever.
3: Goh, ergste vakantie ever. Wat ik er juist vertelde over met dat meisje, hè, dat was wel erg van gevoel, een horrorgevoel. Maar ik ga nu iets vertellen, en dat is misschien niet zozeer voor mij horror geweest, maar dat moet horror geweest zijn voor mijn vader. Ik was een jaar of 7 en wij gingen met onze familie, met 7, op vakantie samen met mijn onkel. En die waren dan met 3 op vakantie. Mijn onkel, mijn tante en mijn neefje. En wij gingen samen met 2 auto's naar Zwitserland. En ik was nog heel jong en wij waren nog geen 5 minuten aan het rijden. En ik vroeg al, zijn we er nog niet bijna? En, ja, ik denk dat we in Luik waren of zo. En we moesten echt nog 700 kilometer rijden. Ik spreek over begin jaren 80, dus dan, dat is niet... En die auto van mijn onkel, die viel in pan. Dus mijn vader, die moest in Luik al met de stalen trekkabels. Die,
2: nee.
3: Ja, echt. Nog Zwitser.
2: Nee, jullie zijn zo doorgereden.
3: Ja, we zijn zo doorgereden. Allee, die in gang trekken dan al. Dat was iets voorbij Luik, waardoor waar het al begon te dingen. Maar dat moet horror geweest zijn toen al. In Luik al, hè? Dus we moesten, we waren nog geen 1/10 ver eigenlijk, bij wijze van spreken. En ons vader die was al de notte van mijn onkel aan het verder trekken met een stalen kabel. Dus en heel die reis daar naartoe is dat horror geweest. Dan reed hij weer even die notte, dan weer niet, dan weer wel. Dan moest hem weer getrokken worden met een kabel. Dus dat moet daar horror geweest zijn tot en met. Mijn vader vertelt daar nog vaak over. En ik weet dat nog wel halfling, maar ja, als kind had hij zoiets van... Ja, dat is allemaal niet zo werk zeker, maar voor mijn vader moet dat horror geweest zijn.
2: En dat er ook niemand heeft gezegd, misschien moeten we toch maar gewoon terugdraaien.
3: Ja, maar ja, je bent om een duur on the point of no return. Hè. Dat je niet meer... Ja, dat best, we gaan gewoon door. Maar dat geen Luik daar al begint met trekkabels... Ja. Je zou kunnen zeggen, ja, we draaien terug of we gaan daar naar een garage of weet ik veel. Ja, is wat. Maar voor mijn vader, en te meer omdat hij het vaak vertelt over reizen, moet dat horror geweest zijn, ja.
2: En de terugrit is vlotjes verlopen?
3: Ja, dan is die auto wel gerepareerd geweest in Zwitserland zelf. Ja. Tegen veel geld, want in Zwitserland is alles toch wel wat duurder. Maar de terugrit is vrij oké geweest, in mijn herinnering. Nou. Dus voor mijn vader moet dat horror geweest zijn.
2: Ja. Maar je gaat nog altijd met een auto op reis. Dus het is niet dat je dan een depot hebt gekregen.
3: Ik heb nog een horrorvakantie eigenlijk.
2: Oké, vertel.
3: Die dat ik zelf heb meegemaakt. Ik was gebuist in mijn 6e middelbare en ik moest van straf met mijn vader en de pastoor op reis gaan.
2: Met de pastoor?
3: Ja, als vader ging vaak met de pastoor op reis naar kloosters en naar... mijn vaders waren zeer katholiek opgevoed, ik ook. En de Ben geboosd op zijn... als straf moet hij maar eens meegaan met ons. En dan... als 18-jarige, hè, zo mee op reis door Europa naar de kloosters gaan en daar slapen.
2: Ah, ja?
3: Als een Jan Modaal kon dat niet. Je moest echt een geestelijke bij hebben. De pastoor van ons dorp, dat was een brave pastoor. Ik kan het zeggen, geen ene mee
2: raam. Ja, ja.
3: Dat moet ik wel zeggen. Ik heb nooit dingen meegemaakt, gelukkig. En toen was dat horror. Want ik moest ook mijn lief, toenmalig lief, achterlaten. En dan zo zeggen, ja, ik ga met ons vader naar de kloosters en naar de kerken gaan zien en zo. Dat was niet echt sexy. Maar ik heb daar wel, wat dat wel is, toen was dat horror. Maar nu kijk ik daar wel eigenlijk... Ja, was dat wel fantastisch eigenlijk. zo in kloosters gaan slapen en in kerken komen waar je... Ja, dat was een heel bijzondere reis eigenlijk, ja.
2: Dus eigenlijk eerst horror, maar nu achteraf bekeken...
3: Ja, vond ik dat heel, eigenlijk toch wel heel mooi. Dus ik wil ook tegen mijn vader zeggen, maar ja, toch merci dat je dat gedaan hebt. Want nu nog, ja, moet ik daar vaak aan denken. En ook als ik nu op vakantie was met met de familie, heb ik dat verhaal ook... Dat vertel ik vaak. Van, ik heb ooit met Fokke doorheen Europa zo, ja, niet naar het stranden gegaan, maar naar kerken en naar dingen. Naar kloosters. Heel bijzonder.
2: En wat zeggen we dan? Amen.
3: Amen. Dank je. Good times, great music. This on the beach.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Dit is
1: jouw. We zijn al een uurtje aan het genieten van de reisverhalen van Ben Segers. Straks doen we een koffercheck en ik ben ook benieuwd naar zijn reistip. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Brijsink.
2: Goedemiddag. De dodentol na de migratiecrisis in Ceuta loopt op. Code oranje voor hitte morgen. En Wout van Aert mikt op de eindwinst in de ronde van Denemarken. Er zijn wel 72 doden geteld op Ceuta nadat tienduizenden migranten het gebied de afgelopen dagen probeerden te bereiken. Dat meldt de Spaanse binnenlandminister. Ceuta is Spaans gebied dat in Noord-Afrika ligt. De migranten probeerden er vanuit Marokko al zwemmend te raken om dan zo Europa te bereiken. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. De Europese lidstaten komen overmorgen digitaal samen om de toestand te bespreken, zegt collega Robin Raamakers.
3: Er is dat bekende migratiepact dat had normaal gezien moeten voorkomen dat dit soort van dingen gebeuren. Maar het gebeurt dan toch. En ja, dat beeld blijft uiteraard hangen. Het beeld van tienduizenden mensen die schijnbaar zonder enige weerstand gewoon binnenwandelen hier in Ceuta.
2: Voor ons land zal minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid deelnemen aan de vergadering. De bosbrand op het vasteland in Griekenland blijft uitbreiden, dat melden lokale media. De brand blijft groeien door felle windvlagen. Daardoor wordt nu ook een stad op zo'n 50 kilometer van Athene bedreigd. Verschillende mensen moeten er evacueren. In totaal is al zo'n 10.000 hectare natuur verwoest. De bosbrand op het eiland Kreta is intussen wel zo goed als geblust. Ook Hongarije krijgt te maken met extreme droogte. Het waterpeil van de Donau ligt historisch laag en daarom moet het land zijn enige kerncentrale noodgedwongen stilleggen. Dat laat de premier weten. Het water wordt normaal gebruikt om de reactoren in de centrale te koelen, maar dat is nu dus niet mogelijk. De komende dagen zou de Donau zelfs nog verder zakken. Zo'n 40% van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik in Hongarije komt vanuit de kerncentrale. En in ons land kondigt het KMI code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. En in de ronde van Denemarken zijn de renners begonnen aan de slotetappe. Wout van Aert won al 3 etappes en draagt ook de blauwe leiderstrui. Hij gaat vandaag dan ook vol voor de winst om zo ook het eindklassement binnen te halen.
4: Het is in papier de makkelijkste etappe, maar we moeten nog steeds zorgen dat we de controle over de koers kunnen bewaken. Dus ja, onze bedoeling is om de leiderstrui te verdedigen. En als we een sprint van kunnen maken, dan gaan we ons opnieuw smijten voor de winst ook.
2: Aankomst is voorzien rond 4:30. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer dus, tot 36 graden. Code oranje is dus van kracht. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel weer kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
1: Twee plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten aanschuiven. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen de Legrellenlaan en de Kennedy-tunnel 5 minuten.
5: Joe Paradise Beach. 6 on the beach.
6: Met Ben Segers.

0: on the beach.
1: De koffercheck.
2: Ja, Ben, aan de hand van je reiskoffer zou ik je graag een beetje beter leren kennen. Je hebt daar straks al gezegd, doe ik eigenlijk niet zo graag die reiskoffer inpakken, maar je doet het wel zelf.
3: Ja, ik doe dat wel zelf.
2: Ja.
3: Ik doe dat eigenlijk zelf. Ik heb zo'n koffer. Ja.
2: Neem je altijd te veel of eerder te weinig mee?
3: Ik denk altijd juist genoeg, denk ik.
2: Ja.
3: Het eerste wat ik doe is, dan leeg ik koffer, ik leg die op mijn bed. Hoeveel dagen ben ik mee?
2: Daar gaat al de mist in. Dat is dus iets wat je niet mocht doen.
3: Wat, hè?
2: Een reiskoffer op het bed leggen.
3: Omdat die al overal overgerold en dan op bed leggen.
2: Ja, en heel gevaarlijk om bedwantsen mee te nemen. Hè? Dat is echt, hè? Dus dat moet je nooit doen. Ook als je op je hotel aankomt, dat op je bed leggen. Dat is echt gevaarlijk. Hè?
3: Hey, dat is een goede tip.
2: Hey.
3: Maar ik heb nog nooit schurft gehad. Schurft. Heb jij ooit schurft gehad?
2: Nee.
3: Ik heb nog nooit schurft gehad. Maar goed, een goede tip. Ik ga dat niet meer doen. Maar ik doe dat dus... koffer openleggen. Hoeveel dagen ben ik op reis? Dan moet ik zoveel onderbroeken meenemen. Dat is het eerste dat ik altijd doe.
2: En is het aantal dagen dat je op vakantie gaat gelijk aan het aantal onderbroeken?
3: Dank madame. Ja, dat wel. Maar misschien dat ik die niet altijd gebruik allemaal op. Die zijn niet allemaal op. Sokken, dat doe ik dan
2: ook. Die zijn niet allemaal op. Hoe kan dat? Je draagt sommige dagen geen onderbroeken of
3: wat? Ja. Omdat je soms gewoon heel de dagen in je zwembroek
2: rondfladdert. Ah ja,
3: enfin, zwart. Sokken. En dan wat kleding, maar heel weinig. Hè. Dat hangt er ook vanaf waar je natuurlijk moet zijn. Hè.
2: Ja, maar dat verschilt er echt van. Het verschil tussen mannen en vrouwen is heel groot in de vakantieoutfits. Want de vrouwen zeggen allemaal zo, 2-3 outfits per dag. En de mannen zeggen, huh?
3: Wat?
2: Ja.
3: Nee, het jong. Echt, vreselijk. Ik heb 1 lange broek meegenomen, 2 flodderbroeken. Deze vakantie, hè?
2: En hoe lang ben je weg geweest?
3: 2 weken.
2: Nee, dat kan
3: niet. Maar ja, altijd in zwembroek. Ja, ik was mijn eigen wel iedere dag.
2: Nee, maar kleren ook dan of zo.
3: Ik heb 1 keer mijn hemd gewassen met Marseille zeep. In de pombak.
2: Schattig.
3: Ja. Maar ik heb genoeg mee. Ik heb genoeg mee. En als ik iets te weinig heb, dan koop ik dat daar wel of zo.
2: Ja.
3: Weet je?
2: Word je al je bagage kwijtgeraakt?
3: Nee. Nee.
2: Zou het daar stress van hebben? Moest dat gebeuren?
3: Waarschijnlijk wel, maar dat kan ik moeilijk zeggen. Maar ik neem natuurlijk niet alleen kleding en dingen mee. Ik neem ook altijd wel een boek of 2 mee.
2: En wat lees je dan?
3: Ja, ik heb nu een geschiedenisboek gelezen. Een biografie heb ik gelezen. En ik heb dan nog wat brochure gelezen van een werk dat aankomt.
2: Ah ja.
3: Ja,
2: voilà. En een biografie van wie?
3: Marie Antoinette. Zeer interessant.
2: Ja? Wat vond je er zo interessant van?
3: Ja, omdat dat ten eerste een mooie biografie was. Heel mooi. Mooi, heel gedetailleerd. En dat gaf echt wel een heel heldere blik op wie dat was als persoon. En we spreken dus eigenlijk naar de Franse Revolutie toe. Hè, maar ik word hier niet eens geschiedenisleraar.
2: We zitten niet op Radio 1, het blijft Joe.
3: Ja, het is hier precies.
2: Laat ons maar iets bijleren.
3: Touché op Radio 1. Whatever. Mooi programma trouwens. Hè. Mooie biografie. Wat is er zo mooi aan, omdat ze mooi was, ja.
2: Nee, maar op vakantie leer je dus wel graag nog wat bij. Er mag wel een ketchup zitten in de boeken die je meeneemt.
3: Ja, toch wel.
2: Dus geen fantasie.
3: Nee. Ik ben meestal toch altijd iets met geschiedenis of een roman of zo. Ja, dat wel.
2: Toch wel.
3: Ja.
2: Okay. Zou er ook iets raar zijn? Moest ik in uw reiskoffer kijken, zou er iets raar tussen zitten waarvan ik zeg, dat is raar dat je dat meeneemt.
3: Ja, dat is raar, Ben. Wat je nu mee hebt.
2: Ik denk niet dat jij zo heel veel meepakt. Als ik u op de luchthaven zou tegenkomen, dat is een klein reiskoffertje, denk ik. Hè?
3: Ik probeer ook alles in handbagage mee te nemen.
2: Zie je, ik wist het.
3: Niet zo'n grote koffer dat je nog eens op de trekband moet gaan liggen. De band moet gaan liggen wachten op je koffers. Dat doe ik. Nee, liefst weg. Direct. 2 handbagages en dat lukt niet altijd, hè.
2: Geen overgewicht voor de band.
3: Nee.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: This on the beach.

0: Good times, great music. This on the beach, het vakantiemenu.
1: Ja, nog altijd on the beach met Ben Segers. Ben, je hebt hier wel een prachtig uitzicht, hè?
2: Prachtig. Ja. En ook, Thijs, kijk eens naar mij. Ja? Prachtig uit. Nee, maar echt waar. En ik moet ook zeggen, ik vind dat hier echt met dat terras en zo, dat is leuk.
1: Maar ik vind wel, er zitten weinig mensen in de zee. Hangt de rode vlag uit misschien?
2: De rode vlag?
1: Ah ja, verboden om te zwemmen. Ja,
2: voilà.
1: Oké, zeg, het eerste wat ik doe op mijn vakantiebestemming is...
2: Ik?
1: Ja.
2: Meestal is dat iets drinken. Want een bar, als dat nu... Ja, iets drinken zo. Maar ik ben geen bierdrinker, ik ben geen wijndrinker. Goh, dan is dat eigenlijk saai, hè. Een koffietje met een spuitwater.
1: En nooit geen mocktail?
2: Nee. Oh nee, geen mocktail. Dan liever een alcoholvrij pintje of zo.
1: Heb je al eens een Lazy Red Cheeks geprobeerd?
2: Een Lazy Red Cheeks?
1: Ja.
2: Dan kom ik eens bij u drinken.
1: Ja, dat kan ik heel goed maken.
2: Ja, is dat met tomatensap?
1: Nee. Ah, okay. Dat is eigenlijk zo mijn soort... Ja, ik maak het zo, hè. Mijn soort bessensap. En dan violetje. Zo violette...
2: Dessert.
1: Grenadine, met de smaak van violet. Zo van die violetsnoepjes.
2: Ja.
1: En dan zo'n beetje limoen daarin. Heel lekker.
2: Dat moet niet slecht zijn.
1: Nee, okay. En dat shake ik dan.
2: En dat shake je. Ja. Oké, ça va. Ja, maar ik zal nooit een mocktail aan een bar vragen. Dan eerder een alcoholvrij pintje of zo.
1: Okay. Ja. Ik heb het u nog niet aangeboden. Ik ben het gisteren eigenlijk ook vergeten.
2: Wat
1: favoriete ijsjesmaak?
2: Ik ben wel een ijsjesman. Hè. Meestal een dame blanche of een banana split. Vanil en iets met chocolat.
1: Oké. Okay.
2: Stracciatella.
1: Oké, okay. En wat kan ik je vandaag aanbieden?
2: Ik zie u zo kijken naar de ijsbar.
1: Ja, naar de ijs, ja.
2: Wel dat. Een bol vanille en een bol stracciatella.
1: Oké, okay, komt eraan,
2: Lekkie.
1: Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik...
2: Ça va nog, hè, Ben? Ça va toch nog? Ja, ik probeer wel een beetje op mijn gewicht en mijn spieren te... Allee, ik bedoel, ik ben geen sportman, maar ik ben er wel een beetje mee bezig.
1: Oh, maar wacht. Je doet geen sport, maar wat doe je dan voor de spieren?
2: Ja, ik kan wel eens fitnessen en zo, ja.
1: Ah, toch.
2: Een paar keer in de week probeer ik dat toch te doen, ja. Ja.
1: Ja.
2: Dat lukt niet altijd mee als trucjes qua werk of zo, maar ja, toch probeer daar de laatste tijd toch wel meer aan te denken.
1: Oké. Okay. Mijn beste vakantiegerechtje, zo'n gerechtje dat je elke dag zou kunnen eten als je op vakantie bent.
2: Oesters.
1: Oester?
2: Ja, heerlijk toch. Ja, en dat heb ik niet gegeten.
1: Eet je dat echt gewoon puur of met een beetje peper?
2: Nee, puur hè. Ah. Nee, dat moet voor mij geen citroen bij of zo. Dat mag, maar dat hoeft niet.
1: Oké.
2: Okay, puur de zee.
1: Ik kan mij op vakantie enorm ergeren aan mensen die...
2: Ja. Ja, onbeleefdheid. Ik vind onbeleefdheid iets verschrikkelijk eigenlijk. Ja, dat. Erger aan luidruchtigheid. Ja. Dat eigenlijk.
1: Ja. Want je bent acteur.
2: Ja.
1: Dus je observeert mensen. Kan je dat op vakantie uitschakelen? Of blijft dat wel
2: een
1: knopje wel aan?
2: Ik blijf daar... Ik zet mij wel eens graag op een terras. Met een goede zonnebril op. En kijken.
1: Ja.
2: Ja, ik zie dat wel graag.
1: Kun je dat zo samen met je vrouw, met Lenny doen? Zeker. En dan zo wat vezelen. Maar zeg je de dag
2: is... Ja, vezelen. Of zo binnenpretjes hebben. Zo ineens van... Ik zou dat hier ook kunnen doen, hè.
1: Ja.
2: Het zijn allemaal zo'n lieve mensen. Dus, ja. Nee, maar ik doe dat wel graag. Zo naar mensen kijken. Maar wel dat je zelf niet bekeken wordt. Snap je?
1: Ja.
2: Die vrijheid moeten we wel hebben. Want ik ben altijd wel op mijn kevief van... gaan ze mij hier herkennen of niet? Of zo.
1: Ja.
2: In Frankrijk kun je dat ook hebben. Hè, veel dat ding is. Maar voilà.
1: Oké.
2: Ja.
1: Zeg je dat ijsje? Zal ik dat laten komen?
2: Oh ja. This on the beach. Yeah. Good times, great music.

0: plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Nederlandse grens. Op de E19 tussen Meer en de Nederlandse grens 7 minuten aanschuiven. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Tess on the Beach.
2: Met Ben Segers.

0: on the beach.
1: Het vakantiemenu.
2: Ja, nog altijd in de Westende met Ben Segers. Ben, je bent hot, hè, man. Net weer op de foto.
3: Druk.
2: Ja, ja.
3: Maar en dan moet je nog van mijn lekkere crèmeglas eten.
2: Ja, proef het eerst eens, hè. En goedgekeurd.
3: Heerlijk.
2: Ja, voilà.
3: Ja.
2: Dus ik kan je nog wat vraagjes stellen als je het niet erg vindt.
3: Ja.
2: Mijn beste reissouvenir ooit is...
3: Het beste, dat weet ik niet, maar wat ik wel altijd doe, is met de familie, overal waar ik kom, eender waar, kopen wij een speelkaarten. Gewoon speelkaart. En ja, omdat ik vaak in een restaurant zo zit te wachten of te babbelen, en dan spelen wij altijd een potje kaart.
2: En wat speelde dan? Welk spelletje?
3: Pesten.
2: Nee, dat ken ik niet.
3: Dat zou mee een 2 moeten pakken, mee een 10 moeten pakken, mee een joker moet er 2 pakken. En je moet gewoon volgen, hè. De kleur volgen of het nummer kunnen of dit of dat. Eigenlijk een beetje een soort Uno.
2: Ah, ja, ja. Ja, maar wel tof,
3: en ik heb al een hele verzameling van... De laatste die ik gekocht heb was in IJsland. Want ik moest gaan filmen daar met Axel, onze vriend Axel.
2: En met een Axel een kaartje gelegd, of wat?
3: Nee, met een Axel geen kaart gelegd. Nee, dan niet. Maar ik heb ze daar wel gekocht.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Afdingen op de prijs op vakantie, vind ik.
3: Ik doe dat niet.
2: Nooit?
3: Nee.
2: Oké. Okay. Andere Vlamingen op vakantie tegenkomen, vind ik.
3: Leuk.
2: Ja, je duikt niet weg. Je denkt niet van, oh.
3: Nee.
2: Ik hoor niks.
3: Nee. Dat is, nee. Vind ik oké. Okay.
2: En doe een babbeltje dan?
3: Ja, zeker. Okay. Absoluut. Ja, absoluut.
2: Het eerste dat ik thuis kook na een vakantie is...
3: Koken, dat weet ik niet. Frieten.
2: Ja, dat is het.
3: Stoppen aan de frituur.
2: Ja. Ja. Het meest overrated vakantieland is...
3: Overrated? Oh, ben nooit meer bezig geweest eigenlijk.
2: Dat je toch naartoe bent geweest en dat toch misschien achteraf een beetje een teleurstelling was.
3: Ah, goh, ja. Ik weet het niet, maar dat is allemaal zo relatief, hè. Spanje. Ik ben niet zo'n Spanjaard, op een of andere manier. Ik weet het niet waarom. Ja. Weet niet.
2: Een hotelbuffet, dat vind ik.
3: Savai, madame. Ja, voilà. Nee, liever niet, maar ik haal mijn neus niet op.
2: Nee. Maar zijn dan gulzig? Maakt u dat net gulzig? Maakt u dat aan mijn tand zo aanschuiven?
3: Nee. Dat maakt me niet aan mijn tand. Maar wel, het gevaar is dat je dan vaak teruggaat. Hè. Dat probeer ik toch te minderen, zo, dat teruggaan.
2: Ja.
3: Terwijl dat ik nog eens van mijn strage til. Lekker, hè? Vraag maar.
2: Mijn ideale vakantieoutfit is...
3: Ja, sowieso een onderbroek.
2: Ja, daar ben ik niet zo zeker van. Want je hebt er altijd nog over.
3: Nee, eigenlijk een zwembroek en een hemdje.
2: Ja.
3: Ja.
2: Andere talen spreken op verlof.
3: Dat vind ik wel fijn. Of toch proberen.
2: En ben je er goed in?
3: Mwah.
2: In welke taal?
3: Ik kan mij goed behelpen.
2: En in welke taal voel jij je het meest comfortabel? Is dat Engels, Frans?
3: Engels, Frans en Duits.
2: Ja, Duits, want ja, je bent natuurlijk veel...
3: Ik ben een halve Duitser.
2: Ja.
3: Nee, maar
2: je bent wel veel naar daar op vakantie.
3: Op Zwitserland, ja. Ja, ik kan me wel... Maar ja, Duits is een Germaanse taal, dat is... Maar Frans, dat lukt ook wel. Dat lukt ook wel, maar niet te snel allemaal, hè.
2: Ja.
3: En Engels, ça va ook.
2: Een hele dag op een strandstoel liggen.
3: Nee. Ik moet toch een beetje actie hebben, ja. Ja.
2: Kloosters gaan bezoeken of zo.
3: Ja. Of een kerk binnengaan of zo. Ja.
2: Mijn schermtijd op vakantie is?
3: Minder dan gewoon. Ik heb zeker deze vakantie ook weer. Ik leg mijn

0: gsm gewoon... Ik zet die ook uit en ik leg die aan mijn aan het nachtkastje van mijn bed. Ja. Okay. En af en toe... Waarom zal ik die wel eens... Maar ik laat die ook weg. Zo. Ik ga soms ook... pak dan de auto, dan rijden we ergens naartoe. Pak ik die niet mee of zo. Nee.
1: Flink.
0: Flink, hè?
1: Ja.
0: Doe jij dat?
1: Nee, ik kan me wel herinneren. In het begin, als ik met mijn man samen was en we gingen op reis, dan verdwenen die iPhones al wel eens in de kluis gewoon.
0: Ja.
1: Dat vond ik eigenlijk wel goed. En dat is nu helemaal weg of zo. Omdat je toch altijd bereikbaar wil of moet zijn.
0: Nee, wacht altijd op een berichtje van Ben. Zeg het toch gewoon. Tess on the beach.

0: Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Express on the beach.
1: De droomreis.
2: Ben, wat is zo de mooiste bestemming die je ooit al hebt aangedaan?
3: Ik vond het wel heel bijzonder, een paar jaar terug, Tanzania, Afrika. Dat was ook een werelddeel waar ik nog niet geweest was. Dat was voor dat programma De Rugzak op 14. En ja, dat was toch wel heel bijzonder qua natuur. Dat had ik nog nooit gezien. Toen dat werd ik echt heel verwonderd door wat ik zag. Dat was een heel speciaal gevoel, die verwondering. Daar wil ik ook nog wel eens naartoe eigenlijk, naar Afrika. Toch naar Zuid-Afrika. Thailand wil ik ook nog wel eens doen. En naar het noorden ook, hè, zoals Scandinavië, dat wil ik ook wel eens doen. Denemarken of Zweden of zo. Ja.
2: De dingen die op je bucketlist staan.
3: Ja.
2: Hetgeen wat je bezocht dat het mooist vond, dat was Tanzania.
3: Dat vond ik heel bijzonder. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ja. Dat heb ik dingen gezien die ik nog nooit niet zag, gezien had. Fauna, flora, dieren. Ja, fantastisch.
2: Oké, top.
3: Je had er mee?
2: Ik weet het niet, ik denk dat dat iets te avontuurlijk is.
3: Check het eens bij
2: partner. Ja, ik denk dat dat iets te avontuurlijk is voor mij.
3: Ja, maar we kunnen ook gewoon, gewoon een auto pakken, hè, Thijs. Nee, maar dat is onder andere wel iets dat op mijn bucket... Thailand staat ook wel op mijn bucketlist.
2: Ja.
3: Ja, zo is buiten Europa.
2: Ja.
3: Iets snap. Buiten Europa.
2: Oké. Okay. Ja. Zeg, heb jij ook zo'n ultieme zomerhit?
3: Ja, ik heb er straks verteld, ik ging vroeger vaak naar Zwitserland. Eerst met mijn ouders, daarna ben ik dat met mijn broer beginnen doen, die heel graag met de auto rijdt. Die had zo net zijn rijbewijs. Dan gingen we samen naar Zwitserland. En dan maakte hij ook altijd, dat is de broer die dat over 2-3 dagen jarig is. Die maakte dan allemaal cassettes met muziek. Dat was ook een DJ, die presenteerde ook op de lokale radio. En dan, ja, dan maakte die allemaal zo playlists. En dan, dat was dan zo cruisen en zo van die cruise-muziek. En onder andere Bonnie Tyler, die onlangs gestorven is, denk ik.
2: Ja.
3: Zo Total Eclipse of the Heart stond er ook altijd wel tussen. Ik associeerde altijd met lange autoritten richting Zwitserland.
2: En zongen jullie dan mee?
3: Nee, dat was in stilte. Maar ik voelde wel veel. En dat nummer had twee betekenissen. Oftewel reden we daar naartoe en had ik zoiets van, ja, de vakantie begint. Ja, een leuk gevoel in je lijf. En als je dan, als dat opstond, als je terugreed, was dat toch zo altijd van, was zo triestig. Ja.
0: This on the beach.

0: Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler, die onze Ben Segers even terug katapulteerde naar de autoreis.
1: Ja, mooi nummer, hè? Dat is echt zo, ja, dat is echt een plakker, hè? En zo, ja, zo heel, ja, heel pathetisch ook wel natuurlijk. Maar voor...
2: This on the beach.
0: Ja. Zit er bijna op, hè?
1: Nee.
0: Ons vakantietje.
1: Nee. Ik wil het niet.
0: Tess. Dat is wel weer gezellig, hè? Ik vind het altijd zo leuk om je te zien.
1: Ja, we moeten dat meer doen, hè?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Je nodigt mij maar uit en ik ben daar, hè?
0: Voilà, met heel veel plezier. Onze date night hebben we al eens gehad, hè?
1: Die hebben we al gehad.
0: Dat was wel een hele leuke.
1: Dat was een hele leuke, maar dit was toch ook heel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zeg, wat zijn de plannen nog voor deze namiddag?
1: Deze namiddag, ik ga rustig naar huis bollen. En ik ga wel zien wat dat de dag nog brengt.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Geen plannen.
1: Nee, ik ben ook nog een beetje vermoeid van de reis. Maar dat klinkt zo gepensioneerd, dacht ik. Gepensioneerd precies. Nee, maar ik ga misschien wel in een tuin liggen met een boekje of zo.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ik heb nog één vraag voor jou. De zomer van 2026 is voor mij geslaagd als...
1: Je is nu al geslaagd nu dat ik hier ben geweest.
0: Oh.

0: Het feest dat heet Joe Paradise Beach gaat verder met zometeen een nummer gemaakt door de Pet Shop Boys, maar niet van de Pet Shop Boys. Wat het wordt hoor je na 2 uur. Lore Brijsink heeft eerst het nieuws.
1: Goedemiddag. De Kennedy-fietstunnel in Antwerpen is afgesloten. Een grote Oekraïense aanval op Rusland en code oranje voor hitte morgen. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
1: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde wel nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En het KMI kondigt code oranje af voor hitte morgen. In bijna heel het land, behalve in Oost- en West-Vlaanderen. Het wordt morgen op sommige plaatsen tot wel 36 graden. Het KMI benadrukt daarom om regelmatig water te drinken en genoeg verkoeling te zoeken. Dinsdag en woensdag is code geel nog van kracht. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Nederland op de E19. Door een ongeval tussen Loenhout en Meer verlies je er net geen 20 minuten. De Antwerpse ring dan richting Gent. Aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Door een defect voertuig verlies je daar 8 minuten. En de laatste vertraging staat op de Brusselse buitenring. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. 5 minuten erbij daar.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

buiten het feit dat ik altijd aan Lilian St-Pierre moet denken. Met Ik Wil Jou is deze toch vooral van Dusty Springfield en In Private. Alhoewel geschreven en geproduceerd door de Pet Shop Boys om Dusty Springfield haar carrière destijds nieuw leven in te blazen. En alsof dat gelukt is, al was het natuurlijk ook geen toeval, want die Pet Shop Boys die waren al enorme fan van Dusty Springfield. Ze hadden namelijk al samengewerkt eerder met What Have I Done To Deserve This, onder andere. Een hele fijne zondagnamiddag. Tess on the Beach zit erop. Volgend weekend staat ons Tess hier opnieuw met twee nieuwe gasten. Zaterdag Aaron Blommaert en zondag vooral Noordkaap en Monza-muzikant Stijn Meuris. Die komen dan langs tussen 12 en 2. We zijn weer vertrokken met heel veel goede muziek. We gaan nu around the world, en je mag dat letterlijk nemen, naar Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland. Daar komen deze van vandaan.

Ze noemden zichzelf A Touch of Class, ATC. En ze kwamen letterlijk dus van around the world. Uit Australië, uit Nieuw-Zeeland en Duitsland. Daarom ook de titel Around the World. En het toffe om te zien is dat er ook fijn wordt meegezongen en meegedanst op onze muziek. Nu van Simply Red and Something Got Me Started. Dit is toch een heerlijke zondagnamiddag op Joe Paradise Beach. Of waar je ook bent, hè, want er zijn ook heel veel Joe-luisteraars die op vakantie aan het meeluisteren zijn. Zometeen kan jij ook weer mee de muziek bepalen.

0: Summer Battle.
1: Yes, ik zei het daarnet al, hè. Ook deze zondagnamiddag kan jij weer mee de muziek bepalen hier bij Joe. Dat kan op één manier, dat is door nu je Joe-app te openen en door één van de twee songs die klaarstaan aan te tikken. Diegene met de meeste stemmen, die draai ik zo meteen volledig. Komende zaterdag is het hier weer muzikaal feest op Joe Paradise Beach met Aaron Blommaert. Dan komt hij hier weer van Party Party doen. Een dikke week geleden stond Belle Perez hier nog voor een heuse fiesta. Latina. Je kan dus kiezen in de Joe-app voor de liefde en voor verliefdheid. Dan kies je voor deze enamorada. En dan doet je hartje straks van boom boom of we gaan voor Turkse kriebels. Dan zitten we bij Hadisee en Doom Tek Tek. Eigenlijk gaan beide nummers in grote lijnen over hetzelfde. Hè? Over verliefd zijn, over de liefde. En dat is toch het allerleukste gevoel dat er is. Wordt het Belle Perez of Hadisee? Het is aan jou om te bepalen in de Joe.
2: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
3: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon,
2: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

is een prachtig nummer dat Bas Sierra heeft neergezet. De winnaar van The Voice van Vlaanderen eind mei, All Because of You. De man komt uit Tienen. En volgende week, zondag, over exact een week, mag hij ook optreden in zijn eigen stad op Suikerrock. Summer Battle. De strijd is gestreden, zeggen we dan, in de Joe-app. Het ging tussen Belgisch Spanje of Turks Spanje. Daar werd er gebatteld tussen Belle Perez en Hadice. Daar ging de strijd tussen. Gaan we meezingen in het Spaans of in het Turks? Jij hebt beslist met 61% van de stemmen.

0: Ons eerstvolgende optreden dat gepland staat is nu woensdag 5 augustus. Rond een uur of 6 in de avond dan komen de drie dames van K3 langs. Voor een klein optreden zal dat zijn voor een summer session. Dat was nog eens Belle Perez. Drie files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Richting Nederland op de E19 ben je door een ongeval tussen Loenhout en Meer een half uur kwijt. Op de Antwerpse ring richting Gent aanschuiven tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten erbij daar. En dan nog de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuten extra. En nu genieten van Marillion. Dit is Kane. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

10 minuten over 2:30 op zondagnamiddag. Sinds vorige week is in Nederland, in Amsterdam, de World Pride bezig. Het zijn 2 weken waarin iedereen kan feestvieren en vooral zichzelf kan zijn. En dat is toch het allermooiste dat er bestaat. Gisteren was er het hoogtepunt van de World Pride met de botenparade op de Amsterdamse grachten. En zoals dat gaat bij grote feesten, waren er 's nachts ook nog verschillende afterparties. Onder andere vannacht om 2:30 een feest met Madonna. En zij had een surprise artist bij. En dat was Kylie Minogue. Stel je dat toch eens voor, dan kan je 's nachts al naar Madonna gaan zien en met haar samen gaan feesten. Brengt zij ook nog eens Kylie Minogue op het podium. Ze zongen onder andere samen deze. Maar ook Sorry van Madonna hebben ze gedraaid. Die draai ik zo meteen nog eens. Maar het mooiste is toch om allebei de dames nog eens te draaien. Dit is Kylie Minogue uit haar beginperiode met The Locomotion Badge.

0: Voorbije nacht stonden Madonna en Kylie Minogue wel geteld 33 minuten samen op het podium in Amsterdam. Maar dat het een feestje was, dat bewijzen de beelden online. Madonna nog eens en Sorry bij Joe. Zondagmiddag, niks zo mooi dan het geluid van de golven en het geluid van de zee. Alhoewel, The Sound of Silence van Disturbed, dat is ook niet mis. Die komt eraan, na Charles en Eddie. En would I lie to you?
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

prachtige The Sound of Silence, Disturbed bij Joe. Zondag 2 augustus vandaag, 2 augustus 1926. Ik zeg het juist, 1926. Dat is de geboortedatum van de bekendste soapactrice van ons land, Annie Gerards. De bomma uit Familie, die wordt vandaag 100. En ze werd op de set van Familie verrast door haar familiecollega's met een heus verjaardagsfeest, met dikke zoenen, met bloemen, verjaardagskussen, verjaardagstaart, alles was erbij. Eigenlijk werd ze met een soort van smoes richting de studio gelokt. Want ze zeiden dat ze extra opnames had. De telefoon ging bij haar thuis. Dus sprong ze in haar kleren en ging ze richting Lint. Richting de opnamestudio's van Familie. En daar werd haar 100ste verjaardag gevierd. Trouwens, op VTM Go Plus zijn er ook 2 speciale afleveringen gemaakt van het oudste soapkoppel ter wereld. Haar tegenspeler Albert Reverhagen, die is ook 100. En daar zijn er dus 2 toffe afleveringen van gemaakt. Te zien op VTM Go+. Over Familie gesproken. We are family is dit. Dit is Sister Sledge.

zo schattig. We hadden net over de 100ste verjaardag van de Bomma uit Familie. En tweeling Keanu en Kenzo, allebei 10 jaar, die kwamen hier net de studio binnen om ook hun Vava een gelukkige verjaardag te wensen. Vava Alain, die wordt 59 en wordt in Bredene. Voilà, zie een kleine shout-out naar Vava. Ondertussen, Paula Abdul bij Joe. Dit is Straight Up.

0: Zometeen een disco knipoog uit de Zero's naar de late jaren 70. Pink en Who Knew. Het is ondertussen 3 uur Loving Spoonful, ga je zo meteen ook horen. Summer in the City, dat is nog eens toepasselijk. Maar eerst het nieuws van 3 uur. Een hele goede middag, Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. De fietstunnel onder de Schelde is afgesloten door een lek. Een brand in een chemisch bedrijf in Frankrijk. En een toerist heeft zich vastgereden in Blankenbergen. In Antwerpen is de Kennedy-fietstunnel onder de Schelde afgesloten door een waterlek. Dat melden de hulpdiensten. Het lek ontstond vanochtend in een van de buizen boven de tunnel. Wouter Bruins van de politie.
2: Het gaat om een heel dikke leiding, 450.000 liter water per uur. We vreesden ervoor dat dat een van de belangrijkste leidingen was voor Linkeroever. Maar gelukkig zijn er nog alternatieven. Dus Waterlink heeft ervoor gezorgd dat die alternatieven worden gebruikt voor de mensen. Gelukkig maar, want met dit warme weer was dat toch wel een van de prioriteiten, zodat iedereen voldoende drinkwater had.
1: Het lek wordt nu gedicht. Het is niet duidelijk hoe lang de tunnel afgesloten blijft. Je kan de Schelde nog oversteken via de Sint-Anna-tunnel of met de veerboot. In het oosten van Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. En in Blankenbergen heeft een toerist zich vastgereden op de trappen naar de zeedijk. Een Nederlander van 74 volgde er naar eigen zeggen blindelings zijn GPS toen het misliep. Mogelijk was de man verstrooid. De wagen zal nu worden getakeld. Er raakte niemand gewond. Het is zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm, rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm, wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
0: 3 files staan er op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel nog 10 minuten. Richting Nederlandse grens op de E19 is het aanschuiven tussen Loenhout en de grens met Nederland 9 minuten erbij daar. En dan nog een vertraging van 6 minuten. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
3: Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

Ik zei het daarnet al, een heerlijke disco-knipoog. Uit de vroege zeros van Alcazar, opgebouwd rond deze heerlijke... Sheila en B Devotion en Spacer. En nu gaan we verder op het ritme van de zondagnamiddag. En dat mag gerust met iets lekkers erbij zijn. Een cocktail, een mocktail, een ijsje, een bubbelwaffel. Het kan allemaal met Loving Spoonful.

blijft een fantastische single, vind ik toch, deze Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Bijna kwart over drie op zondagnamiddag bij Joe. Zometeen gaan we weer samen muziek kiezen, dat doen we in de Joe-app. Maar eerst eens vooruitblikken wat er aankomt. Paul King namelijk, samen met zijn band King en Love and Pride. Paul King, die ook eind jaren 80 en in de jaren 90 bekend was als presentator bij MTV en VH1 onder andere. En gisteren was het 1 augustus, 45 jaar geleden gisteren, startte MTV in Amerika. Dat was met Video Killed the Radio Star van The Buggles. Maar zometeen dus Love and Pride, King. Summer Battle. Ik hoop dat je ondertussen je Joe-app er al hebt bijgenomen voor onze nieuwe Joe Summer Battle. Of we gaan dit uur voor Spaans gecombineerd met Portugees. Dan kies je voor Donomar en Lucenzo en Danza Coduro. En de Coduro is echt een dans, een muziekstijl die ontstaan is in Zuidwest-Afrika, in Angola. En Coduro betekent eigenlijk harde billen. Een soort van ja, stijf achterwerk van als je de dans goed uitvoert, dat je daar stijf binnen van krijgt. Dit is de eerste die klaarstaat nu in de Joe-app. Donomar en Lucenzo Danza Coduro. Of we gaan voor een combinatie van Frans en Arabisch met Galet. Die hiervoor samen heeft gewerkt met Red One. En Red One die heeft dan weer muziek gemaakt. Onder andere met Lady Gaga, met Jennifer Lopez en met Enrique Iglesias. C'est la vie. Dat is de tweede keuze.

0: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Your summer.

met een, vind ik toch, legendarische videoclip waarin een jongetje een speelgoedvliegtuig de lucht laat ingaan. En het doet mij een beetje denken aan het beeld dat ik hier heb op Joe Paradise Beach. Er staat een fijne, aangename, warme wind. En daar zijn de kitesurfers ook enorm gebruik van aan het maken. Als je binnenkijkt via joe.be of via je Joe-app, dan zie je ze daar fantastische dingen doen. Hier op de Noordzee aan Westende Beach. Summer Battle. Ga maar eens kijken dus op joe.be en op de Joe-app. Het is echt spectaculair om te zien. Wat ook spectaculair is, zijn de stemmen. Het was absoluut geen close call. Ik moet er niet te veel woorden aan vuil maken. Dommemaar en Lucenzo, die zijn gaan lopen met de overwinning. 70% van de stemmen is voor hen.

Lucenzo en Don Omar en Danza Coduro. En je weet het dus, als je deze dans de voorbije 3 minuten correct hebt uitgevoerd, de letterlijke vertaling is dat je dan een stijf achterwerk gaat krijgen. Stijve billen, maar het is dus alleen maar een compliment dat je het goed hebt gedaan, die dans. Ik neem je mee naar het begin van de jaren 80. Naar een nummer dat eigenlijk toen niks of toch niet veel heeft gedaan in de hitlijsten. Maar nu zijn we 40 jaar later en is het een nummer dat iedereen kent, waar iedereen van geniet en dat iedereen kan meezingen. En dat heeft te maken onder andere met series als South Park en CSI, maar ook de film Shrek, waar deze onder andere in gebruikt is. Om nog maar te zwijgen over de maffiaserie The Sopranos, daar zit deze ook in. Ik heb het over Journey. Dit is genieten. Dit is Don't Stop Believing.

0: Valazi, Christophe, die stuurt het via de Joe-app dat zijn boksen op maximaal staan en dat hij ook maximaal aan het genieten is van deze journey. En don't stop believing. Twee files op onze snelwegen. De Brusselse buitenring, daar vertraag je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 6 minuten erbij daar. En dan op de Antwerpse ring nog 5 minuten verlies. Richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar 2,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Voor mij is dit altijd enorm genieten. Elke song van Fleetwood Mac sowieso. Maar ook deze Don't Stop. En die boodschap die gaan we zeker en vast volgen. We denken nog lang niet aan stoppen hier op Joe Paradise Beach. Want ook komende week kan je ons weer komen bezoeken. Elke dag nog van 10 uur in de ochtend tot 10 uur 's avonds. Ik neem je mee naar vandaag, 2 augustus 1988. Vandaag werd er in 1988 gestart met de bouw van wat nu Disneyland Parijs is. De bouw die zou 4 jaar duren, want toen de deuren opengingen van toen Euro Disney Resort, dat was de lente van 1992, maar de eerste steen die werd dus vandaag op deze 2 augustus 1988 gelegd. En als je zegt 1988, wat was dat weer muzikaal? Wel, dan neem ik je mee naar 2 oorspronkelijke leden van 10cc, maar die hebben de band verlaten om dit te maken. Ik heb het over Godly and Cream. Dit is A Little Piece of Heaven.

Duitse Summer Vibes met Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Christel, dankjewel voor jouw berichtje in de Joe-app. Christel die is aan het genieten in het zuiden van Frankrijk van de heerlijke muziek van Joe en van haar vakantie. En Winne Berger die heeft ook een bericht gestuurd in de Joe-app. Die zegt het vakantiegevoel tot bij mij thuis hier in de tekenstudio. Aan de tekentafels wordt er af en toe eens geswitcht van scherm om ook de sfeer van Paradise Beach op te snuiven. Thanks for the good vibes. Dankjewel Winne voor jouw bericht. Nu de Peppers bij Joe.

We hebben vandaag al de verjaardag van Annie Gerards gevierd. De 100ste verjaardag van de Bomma uit Familie. Maar er zijn nog een paar andere muzikale jarigen op deze 2 augustus. Twee verjaardagen die komen straks nog langs. En het zijn er twee van bij ons. Je kan al eens nadenken wie het zou kunnen zijn. Dit

0: Morgen vertrek ik op vakantie richting Italië. Ik dacht, ik ga mijn Italiaans al eens oefenen. Zometeen met Gianna Nannini en Imaski. Maar eerst de nieuws van 4 uur met Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Wout van Aert heeft de eindzege beet in de Ronde van Denemarken. Een zware brand bij een chemisch bedrijf in Frankrijk. En Onyedika zijn transfer naar Frankfurt is rond. Wout van Aert pakt de eindzege in de Ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Wout van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Hij won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit niet meer in gevaar. Hij is uiteraard blij met zijn overwinning.
2: Ja, dat betekent toch wel iets. Niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
1: In Frankrijk woedt een zware brand in een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. In de omgeving Metz in het oosten van het land. Dat melden de hulpdiensten. Die zijn met meer dan 50 brandweerwagens aanwezig. 30.000 omwonenden mogen er hun woning niet verlaten. Ze moeten ook ramen en deuren gesloten houden. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op het zuidwesten van Rusland zijn 5 doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het om een grootschalige aanval op het hele land. Rusland onderschepte naar eigen zeggen meer dan 600 andere drones. En dan nog voetbal. De transfer van Rafael Onyedika van Club Brugge naar Eintracht Frankfurt is rond. Onyedika heeft er een contract voor 5 jaar getekend. Frankfurt zou 10 miljoen euro betalen. Onyedika wordt er de ploegmaat van onder meer Arthur Theat en Michy Batshuayi. Zonnig deze namiddag bij maxima tot 32 graden. Morgen nog wat warmer tot 36 graden. Tegen de avond kans op onweer. Dinsdag blijft het warm rond 30 graden, maar wel kans op regen of onweer. De dagen daarna geleidelijk aan minder warm. Wel nog zonnig en lokaal kans op een bui.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Vraag mij over een kleine twee weken nog eens wat dit nummer wil betekenen en ik geef je de complete vertaling. Of ook niet, na mijn vakantie in Italië. Ciao Nanini en I Maschi.

0: origineel van deze Aiko Aiko komt al uit de jaren 50. Maar deze versie van Justin Wellington is natuurlijk vele jaren jonger en recenter. 13 minuten over 4 op zondagnamiddag. Ik zei dat we nog een paar bekende jarigen gingen vieren. Hè? Summer Battle. En we gieten die muzikale jarigen weer in een nieuwe Summer Battle. Jij kan meestrijden, jij kan mee battelen, muzikaal battelen, op een toffe manier hoor. Het wordt geen zwaar gevecht op leven of dood. Het is gewoon heel leuk meestemmen. Nu in je Joe-app. Je ziet een nieuwe Joe Summer Battle al klaarstaan. Met tweejarigen dus. De ene is de keizer van het rustig aandoen. De keizer van het chillen en van het onthaasten. Bart Kael, hij wordt 66 vandaag. Geen stress, geen files, geen geklaag. Gewoon genieten van de dag. Bart Kael staat vandaag op keuze nummer 1. Die andere jarige is ook een keizer. De keizer van het Vlaamse lied.
1: Met jou wordt mijn wereld weer hemelsblauw.
0: Wiltura die heeft precies 20 jaar meer op de teller staan en wordt dus vandaag 86. Gaan we voor Bart Kael of gaan we voor Wiltura? Voor mooi weer vandaag of voor hemelsblauw? Jij bepaalt het nu in de app.

0: Billy Joel op de zondagnamiddag bij Joe. U2 komt eraan met Beautiful Day. Dat is het absoluut vandaag, een beautiful day. Want we zijn aan het genieten van het mooie weer, van ijsjes, van bubble waffles, van een lekkere koffie of een cocktail of een mocktail of een frisse pint. Waarom ook niet? Daarvoor is het vakantie, daarvoor is het zondag. En daarom zitten we ook op Joe Paradise Beach, waar we komende zaterdag een feestje gaan bouwen.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert.
2: Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo!
1: Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yeah.

to a beautiful day. Maar het is wel een beautiful day waarop er een spannend momentje aan de gang is momenteel in onze Joe-app. We zijn de Joe Summer Battle aan het spelen. Het is een nek-aan-nek race tussen tweejarigen, tussen Bart Kael en Will Tura. De ene staat op 51% van de stemmen, de andere op 49%. Dus als je nog wil stemmen, het kan.

De Summer Battle tussen twee jarigen. De ene wordt 66, dat is Bart Kael. De andere vandaag 86. En dat is onze keizer van het Vlaamse lied, Will Tura. Ik ga richting de stopknop in de Joe-app. En we klokken nu af. En de winnaar, het was nog even aan het schommelen. Er zijn nog een paar stemmen uitgebracht. Maar de winnaar was en is gebleven met 51% van de stemmen. Bart Kael, we gaan een vreugdedansje doen met mooi weer vandaag. En Bart, als je luistert, happy birthday!

0: nieuwe muziek bij Joe van Cameron Whitcomb. Dit was The Kingdom of Fear. Sinds voorbije vrijdag zijn de Lokerse feesten uiteraard in Lokeren gestart. En eergisteren, meteen op de eerste avond, was de headliner een 82-jarige dame die het nog altijd fixt. Die weer eens heeft bewezen hoe je mensen kan laten feesten en aan het dansen krijgt. Ik heb het over Diana Ross, eergisteren dus op de Lokerse feesten. En ik ga ze zo meteen draaien met een nummer gemaakt door Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic. En ze was niet tevreden over de eerste versie van Upside Down die de mannen van Chic hadden gemaakt. Ze liet de opnames dan maar een beetje herwerken, opnieuw hermixen. Ze paste ook een paar zangpartijen aan en dat leidde tot de wereldhit die we tot op vandaag allemaal kennen en meezingen. Diana Ross.
1: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Een nummer van 34 jaar geleden al ondertussen Michael Jackson. Maar helaas toch nog altijd vandaag heel hard nodig. Heal the World. Zometeen Riviera en Vamos a la Playa. Kan zeker en vast, want het is weer een stralende dag hier op Joe Paradise Beach. Je kan er heel tof vertoeven. Ondertussen ook naar de surfers en de kitesurfers kijken. Als je er niet bij kan zijn, kan ook via joe.be. Daar brengen we ze ook af en toe in beeld. Maar weet je waar het ook heel gezellig is en vooral bijzonder lekker? Dat is in de bovenste bol van het Atomium. Daar zit het Atomium restaurant. En ook morgen en dinsdag en woensdag de rest van de week tussen 7 en 8 s'avonds bij Stijn. Dan kan je weer meespelen met de playlist Bingo. En dan kan je kans maken op een heerlijk drie gangen diner in dat Atomium restaurant. En dat dus met zicht over onze hoofdstad. De playlist Bingo is bijzonder simpel. Je downloadt morgen je bingo kaart in de Joe-app. Je vinkt 6 songs af die op je kaart staan. Als jij dan als winnaar uit de bus komt, dan kan jij gaan smikkelen dus in het Atomium restaurant. Morgen spelen we tussen 7 en 8 dus bij Stijn. Zoals beloofd, Riviera, vamos a la playa.

voor 5 uur bij Joe gaan we dansen. Samen met Koen en Chris Clouseau komt eraan. En ook nog de Counting Crows samen met Vanessa Carlton. En de Big Yellow Taxi, die gaan we nog samen nemen. Misschien weet je het al, misschien nog niet. Maar op woensdag 12 augustus, dan hebben wij in ons land een gedeeltelijke zonsverduistering. Rond een uur of 19:30 s'avonds, dan begint die verduistering. Om 19:15 gaat de eclips maximaal zijn. Ja, dan komt de maan tussen de zon en de aarde te staan, hè, bij zo'n zonsverduistering. En dan kan je daar met een eclipsbrilletje van genieten natuurlijk. Dus ja, sun is shining, zoals deze Bob Marley, dat is helemaal waar. Maar niet volledig, hè, op 12 augustus.

sinds gisteren zitten we in de tweede maand van de grote zomervakantie. En de maand augustus die wordt nog bijzonder druk voor Koen en Chris. Want ze gaan nog naar een pak festivals. Ze gaan nog Maanrock in Mechelen aandoen. Suikerrock in Tienen. Down by the Sea in Knokke-Heist. Om er maar een paar te noemen. En ze komen ook op donderdag 13 augustus naar Rijvers Festival in Lievegem. En dat is echt de moeite, want op diezelfde donderdag staan er ook nog Guus Meeuwis. Onder andere Lara Tesoro, Reggie en Case Choice. We gaan nu samen dansen met Koen en Chris.

0: 7 dagen per week, 24 uur per dag wens ik jou alle liefde toe. Die van The Cure, die steunen dat onder andere met Friday I'm in Love. Het nieuws van 5 uur op zondagnamiddag krijg je van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Nog dagen werk aan het lek in de fietstunnel in Antwerpen. Een machetteaanval in Anderlecht en 2 blushelikopters botsten op elkaar in Griekenland. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel. Mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Ben de Smet van Waterlink.
2: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is. Dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen. En we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken. En daarom is het technisch uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt. Zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
1: De fietstunnel blijft voorlopig wel nog dicht. In Anderlecht is een man gewond geraakt bij een aanval met een machette. Dat bevestigt de lokale politie. Het gebeurde kort voor 5 uur vanochtend. Verschillende mensen vielen het slachtoffer aan om hem te beroven. De man is niet in levensgevaar. Er loopt een onderzoek om de daders te identificeren. In Spanje zijn 2 nieuwe bosbranden uitgebroken. Dat melden de lokale autoriteiten. Een van de branden ontstond nadat een vrachtwagen vuur vatte. De vlammen sloegen over op de natuur naast de weg. 800 inwoners worden er geëvacueerd. In heel Europa zijn intussen al 100.000 hectare natuur afgebrand. In Griekenland zijn dan weer 2 blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de overleden bergbeklimmer Nirmal Purja. Die kwam samen met 9 andere bergbeklimmers om het leven bij een lawine in Pakistan. Tot nu toe werden de lichamen van 7 van hen gevonden. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. En Wout van Aert pakte eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e.
3: We wouden eigenlijk toch wel nog iets van maken vandaag. Dus uiteindelijk hadden we heel de ploeg nodig om tot een sprint te laten komen. En dat behalve ik wel eerst van dat ik ingesloten zat en niet echt aan sprinten toe kwam. Dus uiteindelijk moet ik vooral heel blij zijn dat ik heel laat aankom en die trui vasthoud. Maar ik had ook graag nog voor resultaat kunnen gaan vandaag.
1: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Robert Smith die schreef het nummer als een soort van tegenhanger van de sombere dagen van de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zette hij in een soort van negatief dagbeeld en vrijdag maakte alles goed. Friday, I'm in Love van The Cure, die aan het begin van de zomer nog op Rock Werchter stonden trouwens. Al moet ik wel zeggen dat we daar hier bij Joe Paradise Beach eigenlijk niks van merken van die mindere positieve dagen, want hier is het elke dag vrijdag, zeg maar. En dat kan jij ook komende week komen ontdekken, want je hebt nog een week de kans om af te zakken. En als je al een sneak peek wil, als je hier nog niet geraakt bent deze zomer. Als je nog een voorproefje wil, dan kan je al eens gaan kijken op onze Instagram-pagina joe.belgië. Daar staan heel veel foto's en video's online over de optredens, over de hondenwandelingen, onze luisteraars, de ijsjes waar je hiervan kan genieten. Kortom, van het zomerse leven kan komen profiteren. En van de zomerse muziek. Nu van 12 jaar geleden, Cheerleader van Omi.

neem je Joe App er al maar bij. Summer Battle. Want we spelen de laatste Summer Battle van deze zondagnamiddag. En ik neem je daarvoor, ja, niet rechtstreeks, maar wel een beetje mee naar de 18e eeuw. En laat ons zeggen dat dat toch al heel even geleden is. Naar een van oorsprong Mexicaans volkslied. Ik heb het over La Bamba. La Bamba. Deze versie van Los Lobos die werd in 1987 opgenomen voor de film La Bamba over het korte, maar toch wel indrukwekkende leven van Ritchie Valens. Die zet ik tegenover. Flirt avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Die zet ik dus tegenover een nummer over een vakantieliefde. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Michel Delpech, die twee die staan nu tegenover elkaar in de Joe-app. Het is aan jou om te stemmen tijdens Chenise en I Love Your Smile.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Ik heb zin in iets zomers.
5: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
7: Gazpacho met meloen? Doen!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
9: Hey, it's Taylor.
8: I knew it, I knew you.

Ze weet hit na hit te scoren, ook met deze Taylor Swift. Summer Battle. Veel berichten binnengekregen. De voorbije Joe Summer Battle die werd gestreden in de Joe-app. Mia die zegt, dit wordt toch een makkie voor Michel Delpech. Bernard die zegt ongeveer hetzelfde. Michel Delpech die wint dit met al zijn vingers in de neus. Ook al is alle vingers in de neus krijgen misschien een beetje moeilijk. Hè? En Lisbeth die stuurt, oh, Los Lobos vorig jaar op Blues Peer. Dat nummer, die La Bamba, dat was toen nog de afsluiter. Wat een feestje was dat. Wel, het feestje en vooral de battle, hij is gestreden. En de winnaar heeft het gehaald met 73%.

Dat is het zeker. Everybody has fun, fun, fun. Windsurfing. Heel toepasselijk vandaag op deze winderige, maar bijzonder zonnige zondag. Kijk eens binnen via joe.be. Dan kan je de windsurfers hier aan de Quinte, aan Joe Paradise Beach in Westende, ook aan het werk zien. Zometeen de grote terugkeer van Bruno Mars. Eigenlijk van nooit weg geweest, maar wel de terugkeer als solo-artiest. Want hij heeft er toch een pak samenwerkingen op zitten, onder andere met Mark Ronson, met Lady Gaga en nog een pak andere artiesten. Maar nu doet hij het terug alleen. I Just Might krijg je na twee files op onze snelwegen. Richting Antwerpen op de E313, tussen Wommelgem en Borgerhout, 9 minuten erbij. En richting Frankrijk op de E40, daar schuif je aan tussen Gistel en Jabbeke, 6 minuten langer dan normaal. Joe Paradise Beach met Kenneth Stevens.

0: De stem die je hier hoort bij Fornemblance is de stem van Linda Perry. Na haar periode bij Fornemblance heeft zij voor andere artiesten ook verschillende songs geschreven. Ik ga er straks zo eentje draaien.
1: Vanavond bij VTM. In gesprek met de bekendste bomma van de familie in 100 jaar Annie. En ook bekend volk bij VTM 2, waar de Three Musketeers geschiedenis schrijven. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Spin Doctors bij Joe. Zondagavond, 6:15. Ik had je daarnet een fragmentje laten horen van Fornum Blunt, hun bekendste single What's Up, met de stem natuurlijk van Linda Perry. Maar na de periode bij Fornum Blunt heeft zij nog heel veel muziek geschreven voor andere artiesten zoals Celine Dion, James Blunt, Adele, Alicia Keys, Gwen Stefani, Pink en ga zo maar door. Bijvoorbeeld Get the Party Started van Pink komt uit de pen van Linda Perry. Maar ik heb ook nog een ander nummer, eentje van Christina Aguilera. Deze Beautiful is ook geschreven door Linda Perry. Ze schreef het vanuit haar eigen emoties en gaf het later aan Christina Aguilera om dan haar eigen ding mee te doen. Dit is Beautiful.

als jij vanavond nog in de auto springt richting Westende, richting Joe Paradise Beach. Dat kan, hè. Je hebt nog alle tijd. We zijn hier tot 10 uur vanavond. En dan kan je komen genieten onder andere van een bijzonder mooie zonsondergang en van Brecht van Meijerhagen. Hij is er zometeen tussen 6 en 10. Van mij krijg je nog Mary J. Blige en deze George Michael S.

0: Joe Gold presenteert...
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Gypsy Kings en King Africa maken het hier tot een koninklijk feestje zo meteen. Dit is jouw zondagavond, live van op Joe Paradise Beach. Welkom allemaal. Het is 6:00, het journey is nu met Lore Brijsing. Dag Lore.
4: Goedenavond. De hinder aan de fietstunnel in Antwerpen zal nog een tijd duren. Een man in moeilijkheden in het recreatiedomein in Houthalen. En Iran ontkent dat het Trump vroeg zijn aanval af te blazen. Het zal nog dagen duren voor het waterlek aan de Kennedy-fietstunnel in Antwerpen gedicht is. Dat meldt beheerder Waterlink. Het lek ontstond vanochtend in een leiding boven de tunnel, mogelijk door slijtage. Maar de reparatie zal dus tijd vragen, zegt Bendesmet van Waterlink.
5: Vooral omdat de locatie heel moeilijk bereikbaar is. Dus we moeten alle onderdelen tot hier krijgen. En we moeten hier ook de werken uitvoeren. In een krappe ruimte is het nooit gemakkelijk werken. En daarom is het echt een uitdagend. We sluiten de leiding eerst af om ervoor te zorgen dat het lek stopt. Zodanig dat er geen overlast meer is in de fietserstunnel. En nadien kan de herstelling beginnen.
4: De fietstunnel zal vroeger weer open kunnen. Maar wanneer is nog niet duidelijk. In recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
6: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. En nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
4: De politie roept op om nooit buiten de toegestane zone te zwemmen. In Griekenland zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Dat meldt de brandweer. Het gebeurde bij het blussen van een bosbrand ten westen van de hoofdstad Athene. Een van de inzittenden zou zwaar gewond zijn. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat het de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt die verklaringen een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. Wout van Aert pakt de eindzege in de ronde van Denemarken. De Deen Rasmus Petersen was de snelste in de slotrit. Hij won in de pelotonspurt. Van Aert raakte ingesloten in de sprint en finishte als 11e. Maar zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar.
7: Ja, dat betekent toch wel iets. Niet echt zo vaak voor een klassement kan strijden. Dus ja, heel blij om dat nog eens opnieuw te mogen meemaken.
4: Wout van Aert won 3 van de 5 ritten in Denemarken. Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
3: En er staan zowaar 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste, dat is die richting Gent op de E40. Maar 6 minuten, dat valt heel goed mee tussen Jabbeke en Loppem. Dat nemen we er weer bij. Hè. En ook 6 minuten tussen Beernem en Nevelen. Dat is van de kust. Hè. Richting kust op de E40 ook nog altijd mensen die het zeetje willen meemaken. Kom maar af, hè. 5 minuten tussen Middelkerken en Gistel.

Tonight zegt dat wel. Zondagavond 2 augustus voor zij die al een beetje weemoedig worden bij het idee dat we al over de helft van de zomervakantie zijn. Ik weet de beste remedie. Joe natuurlijk, met nu Enrique die al aan het fluisteren is. En zijn hero. Welkom.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

Of nee, olé, dat was het eigenlijk. Eén en al Latin Fever de voorbije twee songs met Enrique Iglesias en de Gypsy Kings. Goedenavond, zeg. Morgen maandag, maar we doen met de Latin Way verder volgende week. Mee met de zwoele temperaturen, hè. 36 graden morgen. Ja, het zal wel zijn. Niks moet, alles mag. Ja, ik wil je wel stilletjes verplichten om zaterdag naar Joe Paradise Beach te komen voor een zalig optreden van Aaron Blommaert. Zijn tranen van goud, die hoor je na nog zo'n gouden kerel. Andrew Gold natuurlijk en deze Never Let Her Slip Away. En laat deze mooie avondje niet ontglippen. Ook al waait het hier wel stevig aan de kust, moet ik zeggen.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag, live at the beach, Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Het valt aan de zon. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is Joe. Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Smartphoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

Tranen van goud, maar het zullen tranen van geluk zijn als hij hier komt optreden. Aaron Blommaert, komende zaterdag 8 augustus. Dat zal dan de voorlaatste dag zijn van ons Joe Paradise Beach. Dus geef er nog eens een goede lap op, want daar komt ook een DJ, Jarne Ponet, na het optreden plaatjes draaien. En ik kan dat ongelooflijk goed. En het is ook een super toffe collega hier bij Joe. A Groovy Kind of Love, er is Phil Collins voor jou.

0: Show Paradise Beach.
1: En ik sta hier met iemand die is komen binnenwaaien, want het is ongelooflijk winderig hier aan de kust. Maar daar ben ik niet rouwig om, want die staat hier met een sjerp aan. Dat is altijd heel belangrijk volk. Dus ik denk een politica, of, maar ik meen daar wel iets te lezen. Dag Luna! Hallo, goeie avond. Zeg, Luna, wat brengt jou hier, Joe Paradise Beach? Wat, eerst en vooral, wat vind je ervan? We laten een beetje in spanning nog wat die sjerpen trekken.
2: Ja, ja, het is een heel mooi concept. Het is superleuk dat je hier aan het strand nog iets gezellig kan drinken, ijsjes eten. Ja, dat is superleuk. En live radio, ja. Je moet dat niet zeggen.
1: Zeg maar, je moest niet ver gaan, want je werkte ook een beetje voor... Ja. Voor het bedrijf waar Joe ook achter staat.
2: Ja, ja.
1: En dat is Circus Camille.
2: Ja, dus ik kom nu rechtstreeks vandaar eigenlijk.
1: Ja, en wat doe je daar zoal?
2: Ik doe daar vooral hosteswerk. Ja? Dat is wat promo ook maken, eventmodel voor Torfs.
1: Ah, ja. Oké, tof. En bij deze is de naam ook al even genoemd weer. Maar dat is goed hoor. Zeg, en ja, die sjerp, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want daar staat Miss Belgium op. Zeg toch niet dat je aan Miss België gaat deelnemen.
2: Oh, ja.
1: Je gaat de sprong wagen, super.
2: Ja, tuurlijk.
1: En,
2: ja.
1: En hoe ver staat dat, al die selectieprocedure? Hoe zit dat in elkaar?
2: Dus nu doe ik mee voor de provinciale finale. Dat is in september dat dat doorgaat.
1: West-Vlaanderen?
2: Ja, voor West-Vlaanderen.
1: Is hier een thuismatch voor jou op dit moment?
2: Ja.
1: Ah. Ja, en dan? Hoe gaat het verder?
2: Ja, dus als ik geselecteerd ben naar de volgende ronde, heb ik nog een examen dat ik moet doen over België.
1: Ja.
2: En dan, als ik geslaagd ben, zijn we met een stuk of 30 die naar de grote finale mogen gaan in februari.
1: In februari, dat is nog een heel eind, hè?
2: Ja.
1: Maar en je bent er toch al super hard mee bezig. Want,
2: ja.
1: Ja, dus promo maken en zo, wat houdt het dan allemaal in?
2: Dat is stemmen verzamelen, dus je kan op mee stemmen. Ja. En heel veel promo maken, goede doelen steunen. Catwalk training en fotoshoot.
1: Oh, catwalk training. Oké, doe eens even voor.
2: Oei, maar
1: doe eens even voor. Of kan je het een beetje omschrijven, want de mensen kunnen het niet zien natuurlijk. Hoe gaat die catwalk training? Ik zou er afdonderen. Ik ben echt eens uit een boom gevallen. Mijn vrouw lacht mij er nog altijd mee uit. Maar, dus ja, laat staan een catwalk. Maar hoe gaat dat dan precies? Waar moet je bijvoorbeeld op letten?
2: Hoe moet je heupen heen en weer gaan? En eigenlijk voet per voet voor... Op hoge hakken.
1: Wauw.
2: Ja. En niet te stijf, losjes.
1: Losjes, ja. En dat defilé en dit en dat.
2: Ja, dat is modellenwerk.
1: Komt er allemaal bij kijken, hè?
2: Ja, doe ik heel graag.
1: Ongelooflijk, zeg. Maar mag je dan een ijsje eten? Kan dat er nog bij? Voor Miss België?
2: Want
1: de ijsjes zijn hier echt ongelooflijk
2: lekker. Dat is waar.
1: Zeker die bubble waffles. Maar dat is wel een caloriebom, hè?
2: Maar ja, dan mag wel een keer eten. Maar natuurlijk. Na gaan sporten.
1: Natuurlijk. Voilà. Ah ja, veel bewegen. Dat is gewoon het feit. Veel verbranden. Ja. Zeg maar, ik ga jou steunen natuurlijk.
2: Ja.
1: Ik ga jou steunen. Wat is jouw volledige naam? Voor wie moeten we stemmen?
2: Ja, voor Luna de Vlam.
1: Luna de Vlam, de enige echte.
2: Ja.
1: Stralende Luna de Vlam, die ook bij Circus Camille werkt. Dus ja, hallo. Dan moet het hele gezin dan op stemmen natuurlijk.
2: Ja.
1: Zeer bedankt voor de komst. En ik vroeg zo mij af, welk liedje mag ik zo meteen draaien dat helemaal jou is?
2: Ja, dat is Million Dreams van Pink.
1: Million Dreams, ook uit The Greatest Showman, hè?
2: Ja.
1: Prachtige film, hè?
2: Prachtig film, prachtig nummer. Dat beschrijft ook gewoon mij. Want ik vind ook nog altijd, je moet je dromen nagaan. En dat is doorzettingsvermogen. En dat is ik. Ja.
1: Oh, fantastisch. Ik ga nog snel eventjes twee files vermelden.
2: Ja, ja.
1: En dan is het aan Pink. Zeg, super bedankt voor de komst.
2: Dank u wel,
1: en heel veel succes, hè.
2: Dank u.
1: En dit zijn ze. Richting kust heb je er een op de E40 tussen Middelkerk en Gistel voor 12 minuten. En richting Gent ook nog een file E40 tussen Loppem en Oostkamp, ook van de kust uit natuurlijk. En 5 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En hier is Pink.
0: Joe Paradise Beach. Met Brecht van Meijerhagen.

0: Islands in the Stream. Zeg, augustus is gearriveerd en dan begin ik toch al mijn plannen een beetje te maken voor het najaar. Ik weet, ik ben een beetje stout, ik mag dat niet zeggen, want het is nog altijd zomer. Maar het wordt echt wel een en al spektakel in de cinema. Dit najaar. Ja, nu hebben we natuurlijk die Odyssey. Ik ga morgen kijken met een goede maat van mij in Brussel naar die speciale IMAX 70 mm pellicule-versie waar ze zo over spreken. De enige zaal in de Benelux die dat heeft. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik hoop dat ik niet te dicht bij het scherm ga zitten of ik krijg een stijve nek. Enfin. Maar weet je wat er nog aankomt dit najaar? Dat is de derde Dune-film. Die Avengers krijgen ook een nieuwe film. En zelfs Jumanji komt terug. Weet je nog die eerste Jumanji met Robin Williams? Die komt terug, maar helaas zonder Robin Williams natuurlijk. Maar film kijken, dat is dus echt my favorite waste of time. En zo heb ik al een klein linkje gelegd met wat ik straks ga draaien. Naar Boyzone, no matter what. En dit.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Good times, great music.
4: Joe.
5: Joe Summer.

Gérard Lenormand die mag dan wel gestopt zijn met optreden. Hij brengt nog altijd nieuwe muziek uit. En hij heeft nu voor zijn fans een pracht van een cadeau. Al zijn albums sinds 1978 geremasterd. 81 en nog altijd groot, die Gérard. La Ballade des gens heureux, voorna Milk Inc. Goeie

Alice die stuurt hier, eindelijk kom ik eens af volgende week. Grote fan van Aaron, dat wil ze niet missen, maar die lekkere cannoli, daar is al zoveel over getaterd, zegt ze, en die wil ik nu ook zelf insproeven. Alice, ze zijn inderdaad een must en ook wel een beetje verslavend. Moet ik er ook wel bij zeggen, eerlijkheidshalve, laat het u smaken zaterdag. En hou je niet in om al eens eerder te komen, want je kan hier elke dag een collect en go voucher winnen van 100 euro alsjeblieft. Een en al liefde op Joe Paradise Beach, Elton.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In de recreatiedomein De Plas in Houthalen in Limburg is een man uit het water gered nadat hij in de problemen raakte. Het gaat om een dertiger, dat bevestigt de politie. Svea Daniels.
2: Hij was daar aan het zwemmen met vrienden, net buiten de zone. Nu zijn vrienden hebben hem nog uit het water kunnen halen en hij heeft dan daar de eerste zorgen toegediend gekregen. Een ziekenwagen en een mug zijn ter plaatse gekomen en de man verkeert buiten levensgevaar.
1: De politie roept op om nooit buiten de toegestaande zone te zwemmen. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij de botsing van 2 blushelikopters. Het zijn de inzittenden van 1 van de 2 helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De 2 helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat is nog niet zeker. In Indonesië zijn minstens 5 doden gevallen bij een brand op een ferryboot. 41 mensen zijn nog vermist. Er waren in totaal 271 mensen aan boord. De ferry ligt ver buiten de kust, wat het voor de hulpdiensten moeilijk maakt. Iran ontkent dat de VS vroeg om een aanval niet uit te voeren. Dat schrijft het Iraanse persbureau. Volgens Amerikaans president Trump liet hij een geplande aanval van vannacht niet doorgaan op vraag van Iran en andere landen in het Midden-Oosten. Iran noemt dat een leugen en zegt dat het op elke aanval voorbereid is. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de 2e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalt het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bos-Zuid werd 4e. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
3: Gewoon voor ons ploegteam is Workspro-Team is het een droomstart van deze Tour. 2 ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
1: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
4: Het is file rijden op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem en Hoolaan door een ongeval. 13 minuten daar aanschuiven. En richting kust, het is hier nog niet gedaan, namelijk E40, 9 minuten tussen Middelkerk en Gistelier, niet ver vandaan. Richting Gent ook vanuit de kust op de E40 tussen Loppem en Oostkampen, 5 minuutjes erbij. Als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5.

Ze zijn in blijde verwachting, Cato en deze Tom Dice, van een tweede kindje in oktober. Een broertje of zusje voor dochtertje Nova. Veel succes, lieverds. Zeg, hoe gaat het daar op je zondagavond? Eindelijk een weekje vakantie voor Nicole, bijvoorbeeld, in de Joe-app. De hele maand jullie doorgewerkt en al die jaloersmakende posts moeten zien passeren van haar vriendinnen, zegt ze. Maar nu is het eindelijk haar beurt. En hoe zit het bij jou? Dus hè, moet je weer aan de slag of toch nog even lekkere volgende week? Je mag het me altijd laten weten, hè, in de Joe-app. Chesney Hawks, die krijg je na deze...

0: Jennifer Warnes, die leidt nu een rustig leventje buiten de schijnwerpers. Maar dat was in de 80's wel anders, hè. Hier samen met Joe Cocker en Up Where We Belong. Er hebben hier al zoveel mensen genoten van pure ontspanning na zo'n heerlijk ijsje op dat luxueuze lichtbed voor twee personen. En dat glaasje erbij dat je er dan krijgt op onze private beach hier recht tegenover mij. Hè. Kan je reserveren trouwens via Kate Coins in de KBC Mobile app. En wees gerust, zij die geen KBC-klant zijn, die kunnen zo'n relax momentje winnen. Doe maar mee in de Joe-app. En ook op joe.be kan je meespelen. Ik heb Carol G voor jou.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Code Red, It's Only Love. Laat het tortelduifje in ons weer fladderen, ze meteen na Blondie en Maria. En ook 4 files op onze snelwegen. De eerste die vinden we op de Brusselse binnenring. 27 minuten daar door een ongeval. Je staat aan te schuiven tussen Machelen en Zaventem en Noorlaan. De buitenring rond Brussel ook een 6-tal minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En dan is er de Antwerpse ring richting Nederland. 7 minuten door een ongeval ook daar tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. En richting Gent vanuit de kust dus op de E40 tussen Loppem en Oostkampen. 6-tal minuten. Nergens anders vertraag je 5 minuten of meer.
1: Joe Paradise Beach met Brecht van Meijerhagen.

0: Paradise Beach.
1: Aaron Blommaert die komt zaterdag langs voor een hele live sessie op ons podium hier boven mij. Maar wist je al dat ook de meiden van K3 hier een mini optreden gaan geven? Ben je met je gezinnetje aan de kust? Kom zeker langs. Het wordt het moment van jullie vakantie, ook voor de kids. Hè. Ze komen woensdag langs tussen 6 en 7 uur 's avonds bij onze Jan Bosman. Trouwens, over Jan gesproken, hier weer een cadeautje voor hem. Abba en Waterloo.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Zeg, gisteren dook ik al eens de cinema in om te zien wat het najaar brengt. Nu we over de helft van de vakantie zijn. Het moet gezegd. En straks doe ik hetzelfde met de concertagenda. Welke grote artiesten komen er in ons land optreden in het najaar? Je komt het zo meteen te weten om dat ticket nog op tijd te kunnen scoren natuurlijk. Hè. Na de volgende zomerhit uit 1984. Special a.k.a. en Nelson Mandela.

welke celebs komen er optreden dit najaar? Want we zijn over de helft van de zomervakantie. Dus ik ben al een beetje aan het kijken en aan het plannen vooral. Hè. En ja, heel wat te doen in oktober, zo blijkt. Dat wordt echt wel de knalmaand wat fantastische optredens betreft. Denk maar aan Deep Purple bijvoorbeeld. Op 23 oktober komen ze naar de Lotto Arena. De legendarische hardrock pioniers die blijven toeren met hun Splat World Tour. En dan is er Italiaanse muziek boven, dat wou ik zeggen. Laura Pausini, 2 dagen later, 25 oktober in Voorst Nationaal. Alarmezingers brengt ze dus naar Brussel. En de 29e oktober, de levende legende Bob Dylan in de Lotto Arena. Het wordt echt wel een oktober full of stars, dat is wel duidelijk. En Robbie, die mag eigenlijk ook nog eens komen in het najaar. Hij was veel te goed deze zomer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Griekenland zijn twee doden gevallen bij de botsing van twee blushelikopters. Het zijn de inzittenden van één van de twee helikopters. De bemanning van het andere toestel heeft het overleefd. De twee helikopters botsten op elkaar tijdens een blusoperatie ten westen van Athene. Mogelijk was de harde wind de oorzaak van het ongeval, maar dat staat nog niet vast. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone. Aanleiding is de migratiecrisis in Ceuta, Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Daar waren tienduizenden migranten vanuit Marokko aangekomen. De meeste zijn intussen wel weer teruggekeerd. Boucher wil dat er gerichte controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis. Maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft ook de tweede rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Ze haalde het in de sprint voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Nederlandse Marianne Vos. Shari Bossuyt werd vierde. Lorena Wiebes verstevigt zo haar leidersplaats in het klassement. Haar ploeggenote Lotte Kopecky is uiteraard ook tevreden.
2: Gewoon voor ons ploegteam is Wilksprootraam is het een droomstart van deze Tour. Twee ritwinsten en geel en groen. Het haalt heel veel druk weg voor ons ploeg, denk ik.
1: Vanavond blijft het zonnig en warm. Morgen krijgen we een tropische dag met maxima tot 35 graden. Aan de kust rond 25 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Dinsdag nog drukkend warm met kans op buien. Vanaf woensdag temperaturen rond 25 graden met kans op een bui.
3: Het is nog wat vertragen op de E40 richting Gent tussen Beerne en Nevelen door een defect voertuig daar voor zo'n 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

Dat is toch straf, hè? Krijg je 3 voor de prijs van 1 deze Todo's samen op het podium. De laatste tijd met The Romantics en Christopher Cross. Je moet er nu wel voor naar Amerika. Goeie avond aan het genieten van je zondag. Ik hoop het zo. Ik heb er de perfecte muziek bij. Af en toe een zuiderstintje met Master KG bijvoorbeeld zometeen. En eerst deze Crash Test Dummies en...

We werden een paar jaar geleden al verwend met de biopic over Queen, Bohemian Rhapsody. Hè? En nu komt er in oktober een concertfilm uit in de cinema. Dat vond in 1986 plaats in het toenmalige nep-stadion. Geen fake-stadion of zo, het is geen Trumpiaanse uitspraak die ik er doe. Maar het heette echt het nep-stadion in Budapest tijdens de Magic Tour. Queen was de eerste westerse rockband die toen optrad in het toen nog communistische Hongarije. Dus ja, heerlijk voer voor de fans in oktober. Hier zijn ze met een nummer dat je dan zeker ook op het grote scherm zal kunnen horen en zien. You're my best friend.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu zaterdag live at the beach. Aaron Blommaert. Hallo, Aaron Blommaert hier. Ik kon echt niet ontbreken op het Joe Paradise Beach. Ik zie jullie daar. Yo! Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Good times, great music. Dit is vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Paradise.

Stel je voor, dan ben je uitgenodigd op een verjaardagsfeest. Blijkt het een verrassingstrouwfeest te zijn. Natalia heeft het haar vrienden aangedaan. Ja, aangedaan. Eerder aangenaam verrast. December vorig jaar. En een paar maanden geleden deelde ze het met het grote publiek via de socials. Gone to Stay, dat was Natalia. Kreuners bij Joe met hun Maak me wakker. En dat terwijl ik je naar een heerlijke nacht wil leiden. Maar goed, ja. Ze willen altijd een beetje spitsvondig doen, hè, de kreuners. En daar houden we wel van. Naast Spandau Ballet en Gold.

Maar nu eerst Olivia Dean, diva van nu, zij aan zij met een diva uit de 80's. Sheila E. na deze files. Want er staan er twee nog altijd op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Antwerpen, de langste, 8 minuten. A11 tussen Knokke-Heist en Polderken. En ook richting Gent op de E40 tussen Loppem en Oostkamp. 5 minuten erbij. Allemaal de uittocht van de kust natuurlijk. Hè. En het is hier inderdaad een beetje rustiger aan ons Joe Paradise Beach. Maar er zijn nog altijd fans van Joe die de wind trotseren. Hoe fantastisch is dat? Kijk, en ze wuiven al naar mij. Ja, dat zijn jullie daar. Dat zijn jullie. Super, we gaan door met Sheila.

Ook volgende week kan je hier bij Joe een Collect & Go voucher winnen elke dag van 100 euro. En op de grote dag van Aaron Blommaert, zijn optreden, zaterdag is er een jackpot van 600 euro. Kom dus zeker eens meedoen aan onze Collect & Go muur hier naast de studio. En in de aanloop daarvan, heerlijk weer, alweer zeg. Dat vraagt om een rondje disco samba, two-man sound. Maar Eagle Eye Cherry mag

Zeg, ik ben vooral niet de ster van de avond. Dat is Mathieu, die hier voor mij aan het dansen is met zijn schotelbot. De tafels aan het afkuisen. Wat de max van een kerel. En hij kan ook goed dansen, alsjeblieft, zeg. Zeg, Sting, die ligt een beetje in de knoop met geldzaken allemaal. Hij had eerder al verteld dat zijn kinderen niks gaan krijgen van zijn miljoenenfortuin. En nu ligt hij ook nog in de clinch met zijn vroegere bandleden van The Police. Die moeten nog altijd uitbetaald worden voor de hit Every Breath You Take. En dat zal veel geld zijn, denk ik. En hij heeft het toegegeven, maar er is toch nog een rechtszaak van gekomen. Gelukkig geen ruzie om Roxanne. Die hebben ze mooi kunnen delen tot nu toe. Maar Ed Sheeran mag eerst nog met het zalig perfect. Ideaal voor een zondagavond.

0: Paradise Beach.
1: Ook in het laatste uur Joe Paradise Beach van deze week barst het van de goede muziek. Fleetwood Mac, Roxette, Steve Winwood onder andere. Maar nu eerst naar Amy Winehouse en ik heb daar een nieuwtje over. Het is te zeggen over de vader van Amy Winehouse. Want die moet heel diep in de buidel tasten. Hij had een rechtszaak aangespannen tegen oude vriendinnen van Amy. Die kleren van haar hadden geveild, maar de rechter geeft hem nu dus ongelijk. En hij moet de dames zelfs een riante schadevergoeding betalen. 1 miljoen euro alsjeblieft. You know I'm

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. Er is plaats voor zo'n 550 mensen. Honderden mensen hangen er nu rond op straat. Vooral asielzoekers uit Tjaad of Sudan. Het is voor hen bijna onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Collega Robin Raamakers vanuit Ceuta.
2: Omwille van het feit dat er zoveel aandacht is voor het feit dat de muren hoger moeten worden, dat we ons moeten beschermen tegen tienduizenden mensen die onze grenzen bedreigen, is de aandacht ook politiek in Europa helemaal weg van de mensen die wel degelijk recht hebben op hulp. En die mogen we eigenlijk toch echt niet uit het oog verliezen.
1: De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko in Ceuta te geraken, om van daaruit naar Europa te kunnen. 72 mensen overleefden dat niet. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil dat Spanje gedeeltelijk geschorst wordt uit de Schengenzone, naar aanleiding van de migratiecrisis in Ceuta. Boucher wil dat er gericht controles komen op mensen die uit Spanje komen. Dinsdag is er overleg tussen de EU-ministers over de crisis, maar de kans lijkt klein dat ze zover gaan in hun beslissing. In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met de stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
3: En nog één file vanavond richting Gent is dat op de E40 tussen Loppem en Beerne.

zou willen dat het hier nog een eternity duurt, maar Joe Paradise Beach heeft ook dit jaar een einddatum. Een houdbaarheidsdatum, 9 augustus, en dat is dus exact over een week. Het zijn dus de laatste momenten. Als je nog niet langs bent geweest, zeker doen. Zaterdag bijvoorbeeld voor de showcase van Aaron Blommaert. Luid op dromen doen we zo meteen met Fleetwood Mac. En nu deze Dotan bij Joe. Dit is Home, alweer van 2014. Meer dan 10 jaar geleden, alsjeblieft.

Volgende week vieren heel wat celebrities hun verjaardag. Oké, vandaag was het de dag van Wiltura en de dag van Bart Kyle, maar er is er zondag ook eentje jarig. Ik ga heel even de week overlopen. Jerry Halliwell van de Spice Girls, die wordt donderdag 54. Amai, dat gaat snel, hè. En onze eigen Jelle Kleijmans viert zaterdag zijn 41ste. Maar de grootste kroon gaat naar nog zo'n Vlaamse zanger, Willy Sommers. De man met de zon in zijn hart, die wordt zondag 74. Alleen maar feest volgende week dus. Steve Winwood bij Joe. En nu eerst dit leuke deuntje uit 2011. Mr. Sex.

schone agenda, die Steven Wood. Deze zomer werkt hij mee aan het nieuwe album van The Rolling Stones. En in september treedt hij als special guest op tijdens de tournee van John Fogerty. Leuke plannen, daar zijn we bij Joe ook heel goed in. Volgende week, laatste week, Joe Paradise Beach. Daarna nog een weekje Joe Summer vanuit onze home studio in Vilvoorde. En dan al op 17 augustus zijn onze goede vrienden er weer. Sven, Anke, Rani en Tom samen met de andere getrouwe Joe DJ's. Ja, in een snap zal je dus weer kunnen genieten van die knotsgekke ochtend bijvoorbeeld. Ja, dit is Rosalyn of Joe. Ja.

altijd wachten op die ja, Matthias Rijm en verdammt, ik liep dich. We gaan Down Under zo meteen en ook Pitbull die komt er. Maar er is ook één file vermelden richting Gent op de E40, 12 minuten daar tussen Beernem en Aalter. Ja, het blijft echt gaan, hè, die uittochten uit de kust. Maar kom morgen maar nog terug, want het belooft heerlijk te worden hier aan de kust. En ook op Joe Paradise Beach natuurlijk, en met die laatste...

Het is hier weer een prachtig schouwspel. Echt waar, die zonsondergang. Hij is eigenlijk net onder, maar er is zo'n schijnsel op de wolken, zo'n rood schijnsel, net boven de zee. Het is prachtig om te zien. Ik probeer het hier toch een beetje te verwoorden terwijl ik hier zwaai naar de laatste passanten van, en klanten van Joe Paradise Beach om het tot bij jou te brengen.

Ik heb daarnet de verjaardagen van de celebrities van de volgende week vermeld. Maar Claude die stuurt mij weer, je bent de belangrijkste verjaardag van allemaal vergeten. En het is nog waar ook. Het is nog waar ook. De verjaardag van onze Rani. Oh, Stoutenbrecht. Rani die is jarig woensdag 5 augustus. Alle verjaardagswensen welkom via de Joe-app in ieder geval. Zeg, we zijn hier bijna ten einde, maar ik heb nog een aantal plaatjes te draaien. En weet je, ik kijk toch wel enorm uit naar die biografische films die gaan uitkomen over de Beatles. Elk lid van de band krijgt een eigen film. En is ook de man die ik je nu ga laten horen, George Harrison. Ene Joseph Quinn, ken je die? Die gaat hem spelen. En de fans die zijn niet meteen verkocht hoor, want die man lijkt voor geen meter op George Harrison. Dat is een commentaar die vaak te horen is. Maar hoe dan ook, iets om naar uit te kijken, vind ik toch. Hè. De films komen uit in april 2028, als alles goed zit, dus nog wel even te gaan. Got My Mind Set On You. Dit is George Harrison.

0: Got my mind set on you. En met die fijne gedachten ga ik de nacht in met jou. Geniet van Joe Summer non-stop. En morgenochtend is Alain er weer natuurlijk. En met een nieuwe kans om een luxe verblijf te winnen. Veel succes!
1: Joe Summer. Good times. Great music.

0: Joe Gold presenteert.
1: Ladies and gentlemen,
2: David Bowie.
0: David Bowie Forever. Alex Agnew duikt in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
3: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever met Alex Agnew. Beluister David Bowie Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Awelen van de VUB.
6: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuiving in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
5: In Ceuta zit het opvangcentrum voor asielzoekers vol. En daar dreigen migranten uit conflictgebieden als Tjaad of Soedan het slachtoffer van te worden. Want voor hen is het nu onbegonnen werk om een asielprocedure op te starten. Vanuit Ceuta, journalist Robin Ramakers.
7: Die mensen komen wel degelijk eventueel in aanmerking om asiel te krijgen en naar Spanje door te reizen. In tegenstelling tot de tienduizenden Marokkaanse migranten, gelukzoekers, zal ik maar zeggen, die de afgelopen dagen hier aankwamen.
5: In Italië is een jongen van 13 overleden nadat hij 9 jaar in coma lag door het eten van een stukje besmette kaas. Het ging om kaas van rauwe melk die besmet was met een stekbacterie. De jongen werd zwaar ziek en belandde in coma. Het kaasbedrijf is veroordeeld omdat de bacterie erin terecht kwam door een gebrek aan hygiëne. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetbalclub Ajax weigert een bod van 45 miljoen voor onze landgenoot Mika Gods. Het bod komt van Champions League winnaar PSG. Die club heeft al een akkoord met Gods zelf, maar zijn huidige club Ajax ligt dwars. Die rekent op veel meer dan 45 miljoen. Mika Gods was al 2 keer geselecteerd voor de Rode Duivels, maar mocht niet mee naar het WK. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig met temperaturen rond 25 graden.
0: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De tunnel was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. Sinds vandaag gelden in heel Europa nieuwe regels voor AI, artificiële intelligentie. Bedrijven zijn verplicht om aan te duiden wanneer beelden met AI gemaakt zijn. Ze moeten ook aangeven wanneer ze een AI-chatbot gebruiken om klanten te beantwoorden. En ook wanneer ze AI gebruiken in een sollicitatieprocedure. Expert Dennis van den Auwelen van de VUB.
2: AI-systemen die gebruikt worden bij sollicitatieprocedures, die zijn getraind op historische data. Daar zitten soms wat verschuiving in, dat voor bepaalde jobs bijvoorbeeld vooral mannen of vooral vrouwen werden uitgenodigd. En als dat AI-systeem op die data getraind is, dan zal dat ook voortzetten in toekomstige procedures. Dan zal u bijvoorbeeld als vrouw voor een bepaalde job waar historisch vooral mannen naartoe trekken, minder kans hebben om naar de volgende ronde te gaan.
1: Voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Antwerpen is de fietstunnel onder de Schelde weer open. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Die was sinds vanmiddag dicht door een lek in de grote waterleiding die er net boven loopt. Daardoor gutste er water in de tunnel. Dat is nu verholpen. Alleen de lift op rechteroever werkt nog niet. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn 2 doden gevallen bij Russische aanvallen. Er raakten ook 31 mensen gewond. Dat zegt de militaire gouverneur van de regio. Volgens hem werden 2 gebouwen gebombardeerd waar burgers wonen. Iran en Oman staan op het punt om een akkoord te sluiten over de zeestraat van Hormuz. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Sinds de start van de oorlog tussen de VS en Iran is die zeestraat vaak geblokkeerd. Het is een belangrijke handelsroute. Het is niet bekend wat het akkoord tussen Iran en Oman precies zal inhouden. En voetballer Cristiano Ronaldo gaat volgend weekend trouwen. Dat melden Portugese media. Het huwelijk vindt plaats op het eiland Madeira. Cristiano Ronaldo is daar geboren. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 kinderen. Ze zijn sinds vorig jaar verloofd. Vannacht de brede opklaringen en de temperatuur daalt tot 1 graad of 20. Morgen veel zon en tropisch warm tot 35 graden. Aan de kust rond 26 graden. Dinsdag drukkend warm met kans op een onweersbui. Vanaf woensdag vrij zonnig bij temperaturen rond 25 graden.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.